Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in de nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek. Muziek is grenzeloos. En al helemaal bij Ensemble Black Pencil. Verschillende muziekculturen komen samen in een concert vol barok en volksmuziek. Luister mee. Vanavond om 8 uur barok en volksmuziek door Ensemble Black Pencil. In het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 5:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de Revolutionaire Garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Iraanse leger zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie gisteravond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. En gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. En dan wordt het 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Een hele goede morgen. Je hoorde het Cleveland Orchestra onder leiding van Mitsuko Uchida. En ze speelde tegelijkertijd ook piano in dit tweede deel uit het pianoconcert nummer 21 van Wolfgang Amadeus Mozart. Ja, de nacht is bijna achter de rug en een mooie dag ligt ons voor de boeg. Dit is tot 7 uur voor de dag en ik zit al een heel klein beetje in de vakantiemodus. Komt ook door het mooie weer, maar ik mag nog even gelukkig. Maar ik droom wel van vakantiebestemmingen. Dit is muziek van Ravel toen hij aan de vakantiebestemming Venetië dacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Met deze muziek van Maurice Ravel waren we eventjes op vakantie in Venetië. Uit Le Tombeau de Couperin is dit de Forlane en dat is gebaseerd op een Venetiaanse volksdans en werd gespeeld door Martin James Bartlett.
1: Het ochtendconcert.
0: Stel, je gaat als toerist op tijdreis terug naar de 18e eeuw en als je dan een willekeurige voorbijganger vraagt naar Bach, denkt iedereen maar aan één man. Zijn zoon, Carl Philipp Emanuel. En zelfs Mozart gaf het ruimschoots toe. Hij is de vader en wij zijn de kinderen. Ja, deze C.P.E. Bach was de muzikale rebel van zijn tijd. Hij had lak aan de gordroge, wiskundige patronen van vroeger. Muziek moest schuren, verrassen, je recht in het hart raken. Melancholisch teder, de volgende seconde mocht het bliksem inslaan. Hij vloog van hot naar her, van het strakke koninklijke hof in Berlijn naar het artistieke vrije Hamburg. Nou, dit is de muziek van de man die eigenhandig de weg vrijmaakte voor Mozart en Beethoven. Carl Philipp Emanuel Bach.

0: Café Zimmerman speelde de sonatine voor klaverscimbal en orkest in F groot van Carl Philipp Emanuel Bach.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Het is een van de meest mythische muziekstukken uit de geschiedenis. Het Miserere van Allegri. Ja, eeuwenlang hield het Vaticaan de bladmuziek van dit werk geheim. Totdat Mozart, toen hij 14 was, het één keertje hoorde. En het vervolgens gewoon uit zijn hoofd opschreef. Het geheim was ontrafeld. Maar wat gebeurt er nou als je die 17e eeuwse koorknaller naar het nu haalt? Nou, de jonge Britse componist Owain Park die deed dat. Precies dat. Bijna zoals Mozart. In zijn Miserere After Allegri uit 2021 laat hij het koor overvloeien in iets heel verrassends. Geen orgel? Nou, iets anders.

Je waant je even terug in de Sixtijnse kapel, maar dan in andere kleuren overgeschilderd. Dit is het Miserere After Allegri van Owain Park. De muziek origineel gebruikt en bewerkt met onder andere het Vireo Saxofoon Quartet, het Corvus Consort, allemaal onder leiding van Freddie Crowley. Ja, je hebt van die muziek waardoor je meteen terug bent in het moment, terug op school of terug bij die eerste ontmoeting of terug in die hele mooie vakantieherinneringen. En ik laat je zo mijn vakantieherinnering horen. Maar ik ben ook heel benieuwd, wat is nou jouw vakantiemuziek?

Van Frans Danzi was dit uit het blaasquintet. Het eerste deel Allegro. En het werd uitgevoerd door het Michael Thompson Wind Quintet. Ik vroeg je zojuist, bestaat er vakantiemuziek? Nou, het is bijna zomervakantie voor mij. En om in de stemming te komen luister ik zomerse muziek. Vakantiemuziek, muziek die, die ik tijdens een reis heb ontdekt. Of die bijvoorbeeld klonk op een terras. Of die ik heb ontdekt in een zomerse film. Je weet wel, zo'n vakantiefilm waarin krekels zingen. Zoals naar de verhalen van Marcel Pagnol. Ken je die film? La Gloire de Mon Père. En het vervolg daarop Le Château de Ma Mère. En zo keek ik afgelopen week weer naar Jean de Florette. Ja, muziek die helemaal bij het landschap en de temperaturen van de Provence hoort. Dit is mijn vakantievibe.

van Jean-Claude Petit was dit de muziek, de filmmuziek van Jean de Florette. Prachtig verhaal. Duurt te lang om dat helemaal uit te leggen, maar ga die film kijken. Muziek werd gespeeld op viool door Renaud Capuçon samen met het orkest Les Siècles onder leiding van Duncan Ward. Ja, straks in het tweede uur heb ik weer die melodie die zich heeft vastgehecht in mijn mental jukebox tijdens de Willem wordt wakker. Muziek uit een videogame waarin we niet op vakantie op aarde vertoeven, maar de dampkring zelfs gaan doorboren op zoek naar de randen van het heelal. Ja, dat belooft wat. En nog veel meer muziek dat daarmee te maken heeft. Tot zo!

NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. En legendarisch was het. Het Mahlerfeest in 1995. De beste orkesten en dirigenten ter wereld kwamen naar Amsterdam. Herbeleef het deze week met Mahlers 9e symfonie. Door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. Gisteren ontdekten bouwvakkers verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. En dan wordt het 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: NPO Klassiek.

Van François Couperin Legrand is dit het Concert Royal en daaruit het derde deel Sarabande, arrangement voor het trio Cortado. Van harte welkom. Tot 7 uur is dit Voor de Dag, het ochtendprogramma dat je van de nacht naar de dag begeleidt. Hele goede morgen.

een relatief warme nacht ben ik echt wakker geworden met in mijn mental jukebox een melodie die zich vasthechtte na het lezen van het bericht dat in Roswell in New Mexico een vliegende schotel is geland. Ja, in 1947 dan, hè. En ik moest meteen denken aan de laatste besluiten van Donald Trump. Die heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie opgedragen tientallen tot nu toe geheime documenten over UFO-waarnemingen vrij te geven. En dat moet dan zorgen voor een ongekende transparantie. Ja, je zou ze zo willen doorsnuffelen, die paparazzen. En volgens Trump kun je met deze nieuwe documenten, mensen kunnen ze daar zelf beslissen wat er in hemelsnaam aan de hand zou zijn geweest. Veel plezier ermee, aldus Trump. Ja, een melodie zit dus in mijn hoofd en ik laat hem je nu horen. Hij heeft er van alles mee te maken van wat ik je net vertelde. Komt hij nog een keer? Welke melodie is dit? Welk thema is dit? Waar hoort het bij? Wie heeft het geschreven? Ja, critici noemen trouwens die UFO-onthullingen ondertussen gewoon een afleidingsmanoeuvre van Trumps politieke problemen. Dit was even een afleidingsmanoeuvre van mij. Je krijgt hem nog één keer te horen. Toch niet? Ik heb hem weggegooid. Je krijgt hem straks nog een keer te horen. Als jij weet welke muziek er... of uit welke... ja, wie deze muziek heeft geschreven, laat me weten via de NPO Luister-app.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Deel 2. De Ländler kräftig beweegt doch nicht zu schnell uit de eerste symfonie, de Titaan van Gustav Mahler. Gespeeld door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Ja, van deze Oostenrijkse dans gaan we naar de Braziliaanse muziek.

Orfeo Negro, Magna de Carnaval, een arrangement. Origineel is het van Luis Bonfa en het werd uitgevoerd door František Janoška op piano en de clarinets. Ja, muziek uit de gelijknamige film, zich afspelend in het broeierige Brazilië. Maar straks verlaten we moeder aarde, de kou van het heelal opzoekend, met muziek uit een UFO-game, aangedragen hier door specialist Martin Westers. Geen agressief spel, daarom nu Venus, the bringer of peace, nu we toch onderweg zijn.

0: sourdines op de violen en een klinkende celesta. Dat kan toch alleen maar goed nieuws zijn. Het is dan ook Venus, the bringer of peace uit The Planets van Gustav Holst. Gespeeld door de London Symphony Orchestra onder leiding van Colin Davis.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: Ja, en zo vredig als Venus klinkt, zo anders is het in het spel Outer Wilds. Aangedragen vandaag door deskundige en game master Martin Westers. Het gaat natuurlijk om de muziek, maar ja, ik moet wel even uitleggen hoe dat spel eruit ziet en waar het over gaat. Het is gelukkig voor de verandering een geweldloos puzzelspel, maar het speelt zich wel af in de ruimte. Ja, daar zijn we onderhand wel een beetje aangekomen hier in Voor de Dag. En je speelt een buitenaards ontdekkingsreiziger en je speelt in een zonnestelsel dat maar 22 minuten bestaat. Dan implodeert de zon in een supernova en het hele stelsel wordt opgeslokt. En dan begint alles weer opnieuw. Je wordt wakker op precies hetzelfde moment waarop het begon. En je weet, ik heb nog 22 minuten te spelen tot het einde. Maar misschien heb je van het vorige spel wat geleerd. Klinkt allemaal heel dramatisch. Maar in die race tegen de klok om dat heelal te redden kom je ook veel humoristische en bizarre figuren tegen. Zoals bijvoorbeeld een ruimtearcheoloog die op een heel piepklein maantje een banjo bespeelt. Hoor je dat terug? Nou, misschien de muziek die Andrew Prahlo componeerde zit ook een beetje op dat randje van western folk en science fiction à la Hans Zimmer. Hier komt 14,3 million years.

En zo waren we even in de ruimte in het heelal, in een sterrenstelsel hier ver vandaan. Dit was 14.3 Billion Years van Andrew Pralo uit het spel Outer Wilds. Ik stel voor terug te keren naar de aarde en we gaan bloemen plukken en dan dansen.

De Bloemenwals van Tchaikovsky uit De Notenkraker. En je hoorde Berliner Philharmoniker onder leiding van Simon Rattle. Ik had een melodie in mijn mental jukebox en die klonk zo.

klinkt als een toontje die je in de winkel hoort, maar het is niets minder dan muziek. Ja, van wie? Dat wil ik graag van jou horen. Weet je de titel en wie het heeft geschreven? Meld me het via de NPO Luister-app.

Katja Bunyatishvili speelde de derde Liebesträume van Franz Liszt. O lieb, zolang du lieben kannst. Ik had een melodie in mijn mental jukebox naar aanleiding van de UFO-verschijningen her en der, maar vooral in 1947 in Roswell. En Anita, luisteraar, die zegt: goedemorgen Willem. Die kleine soundbite die je liet horen, die is uit de film Close Encounters of the Third Kind. Toen was ik nog jong. Ja, Anita, toen was ik ook jong, maar nooit te oud om dat eindeloos te horen.

Wat schrijft die John Williams toch altijd prachtige muziek. Dit was de Royal Philharmonic onder leiding van Nicholas Raine. Met dat thema uit die film Close Encounters of the Third Kind. Ik was even helemaal weg, maar ben weer geland. Dank voor alle reacties. Ik ben weer aan het einde gekomen van Voor de Dag vandaag. En dank voor het luisteren. Zometeen natuurlijk de ochtend met Andrea van Pol. Met nieuws en veel meer muziek. En wat je nu hoort is van de jarige Percy Grainger. Onbewegelijk deeg, zo klinkt het. Immovable dough. Maar het is gewoon de C die blijft liggen. Van een goed gekneden compositie van deze jarige. Fijne dag.

0: NPO Klassiek. Muziek is grenzeloos. En al helemaal bij Ensemble Black Pencil. Verschillende muziekculturen komen samen in een concert vol barok en volksmuziek. Luister mee. Vanavond om 8 uur barok en volksmuziek door Ensemble Black Pencil. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. Zes jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Correspondent Rudy Bauma.
2: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit. Ze staakt het vuren, doet dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
1: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin niet zo ver zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De 8e finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
3: Vargas, de keeper. Of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
1: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
0: NPO Klassiek.
9: KRO-NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
10: Studenten uit Pisa hebben het wereldrecord verbroken van een papieren vouwvliegtuigje. Die was, hou je vast, 20 meter spanwijdte en 7 meter lang. Hun creatie, genaamd Icarus, vloog maar liefst 59 meter. Icarus, hoe liep het daar ook alweer mee af?

0: En daar gaat het reusachtige vouwvliegtuigje Icarus. Je hoorde Ye Blustering Brethering of the Skies van Henry Purcell uit King Arthur door de Louten Compagnie. Ja, goedemorgen. Het is woensdag 8 juli. Bewolkt voor de verandering. Graad of 18 nu, maar dat gaat oplopen. En wat kan je de komende 2 uur hier verwachten? Ontbijtgast natuurlijk, het cryptogram, tentoonstelling in Nieuwe Kerk, veel mooie muziek en uiteraard praten we hierbij over het nieuws. Ik heb hier al de kranten voor me liggen. Ze openen uiteenlopend Volkskrant over de aanstaande wederopbouw in de golfregio. De vredesbesprekingen, ja, die zijn met horten en stoten. Maar er wordt nu al gekeken vooruit. De schade aan de olie- en gasindustrie is enorm. Dit is een stresstest voor de mondiale energiesector, zeggen analisten. En Trouw opent met de Franse politica Marine Le Pen. Gaat toch meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar zonder of met enkelband? That's the question. En AD die kopt, bij nood kan het leger straks alles opeisen. Een nieuwe wet geeft het kabinet de mogelijkheid om vergaand in te grijpen bij noodsituaties. Zij kunnen gedwongen worden, bedrijven dus, om spullen te maken voor de krijgsmacht. Nou, hier heeft het leger nog niet ingegrepen. Willem van Jan ten Klooster is natuurlijk wel waardevol als technicus. Ook de techniek hier in de studio. Maar Teun Faber, ik weet het niet, muziek samens.
1: Helemaal niet waardevol. Nee.
0: Muziek samens hebben.
2: Hij ziet ze vliegen.
0: Welke militante muziek heb je klaar liggen?
1: Zo, er komt wel wat voorbij. We hebben ook wat tijdgenoten van Henry Purcell die we net hoorden. En die kunnen ook behoorlijk militant zijn. Zoals Henry Eccles en Nicola Matthijs aan het einde van dit uur.
0: Oh, dat gaan we meemaken. Heel fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit de ochtend. Ja.

Een heel fijn muziekje om wakker bij te worden, lijkt mij. Cantique van Fernande de Cruque, Française. Gespeeld door celliste Eloïse Luzzati en pianist David Cadouche. Maar nu moet je wel echt wakker zijn, want het cryptogram komt eraan. De opgave luidt: eiwitrijke Belgische schrijver. Eiwitrijke Belgische schrijver. Ja, wie is dat? Als je dat weet, stuur de oplossing. Tot 8:45 kan dat naar ons toe via de NPO Luister-app. Inspreken mag, schrijven mag en mailen mag ook. deochtend@kro-ncw.nl. En deze zomer sturen we je hele pakketjes. Want Jacobus krijgt altijd heel veel cd's binnen. En dan krijg je gewoon heel mooi een paar cd's toegestuurd. Dus dat is een verrassingspakket. Laat je verrassen, stuur in. Heel veel succes.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Ja, je hoorde viool-virtuoos Theo Team Langlois de Zwarte met luitist Thomas Dunford, of Thomas Dunford, met muziek van Eccles. Maar welke Eccles deze twee stukken, Teun?
1: Ja, goede vraag, André. Nee, je hoorde John en Henry. En dat zijn dan broers uit de 17e eeuw, dus die hebben allebei een steentje bijgedragen.
0: Met twee delen, hè, waren er.
1: Ja, zo klopt.
0: Het was prachtig. Ja. En nu gaan we, daar viel mijn oog op, muziek van Veljo Tornis. En dat stuk heet Ik had drie prachtige woorden. Nou ja, die titel alleen al.
1: Ja, heel poëtisch.
0: Poëtisch.
1: Het is ook een Est. Dat zijn natuurlijk hele poëtische mensen. Maar dit is een tijdgenoot. Hij is iets eerder, al een aantal jaar geleden, teruggestorven. Maar van een collega en tijdgenoot van Arvo Pärt.
0: Ja, dus ja. We gaan luisteren naar die drie prachtige woorden verklankt.

Wat zijn die drie prachtige woorden? En daar ben ik dan zo benieuwd naar, want dat hoor je natuurlijk niet. Maar misschien komen jullie erop, ik weet het niet. Ik zat er zelf over te denken. Van Veljo Tormis hoor je dus. Ik had drie prachtige woorden. Linda Voot, fluittiste met de Tallinn Kamerorkest voerde het uit. En van drie prachtige woorden naar acht memories in watercolors. We gaan door naar de getallen. Tan Dun componeerde deze stukken.

0: Ja, we zitten in de numerologie. Je hoorde drie delen uit de acht waterverfschetsen. Eight Memories in Watercolor van de Amerikaanse-Chinese componist Tan Dun. En het werd gespeeld door Ralf van Raat. Precies 19:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. De Nederlandse inlichtingendiensten waren er tot het laatste moment van overtuigd. Rusland zou Oekraïne niet binnenvallen. Dat dachten ze omdat ze een unieke bron hadden binnen het Russische veiligheidsapparaat. De Volkskrant schrijft er vanochtend over. En Ben Meindertsma schreef het stuk en vertelt over die unieke bron op Radio 1.
1: Pas na de invasie komen de Nederlandse diensten er tot een schrik achter dat de top van het Russische veiligheidsapparaat dat die helemaal niet op de hoogte was van de plannen van Poetin. Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
0: Betrokken inlichtingenofficieren en hoge ambtenaren noemen dit incident een inlichtingenblunder. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Iraanse staatsmedia melden dat er meerdere explosies zijn geweest rond de stad Sirik, die aan de straat van Hormuz ligt. De aanvallen zijn een vergelding omdat Iran 3 schepen in de straat van Hormuz zou hebben aangevallen. Iran heeft ook al gereageerd. Het land zegt meer dan 80 Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt. De Franse rechtsradicale politicus Marine Le Pen doet toch mee aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk volgend jaar. Dat meldde ze gisteren zelf in het Franse journaal.
2: Je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique. Mais comme j'ai la possibilité de faire un pourvoi en cassation, ce qui n'était pas obligatoirement le cas des autres hypothèses, et que le pourvoi en cassation suspend les effets de l'arrêt, je ferai donc campagne sans bracelet électronique.
0: Die bracelet elektroniek, daar ging het over. Le Pen gaf eerder aan dat ze zich niet kandidaat zou stellen als ze een enkelband moest dragen. Gisteren werd ze wel veroordeeld tot het dragen van een enkelband voor een jaar. Maar doordat ze nog in cassatie kan bij de Franse Hoge Raad, hoeft ze die enkelband voorlopig niet om en kan ze gewoon campagne voeren. De voorbereidingen voor Zwarte Cross zijn al maanden in volle gang. Maar de organisatie van het festival zit ruim een week voor de start met een opmerkelijk probleem. Het gras is te lang. En dus plaatsten ze een oproepje op internet of iedereen met een zitmaaier in de buurt langs kon komen. Hart van Nederland nam ook een kijkje.
3: Wij doen altijd alles samen en we dachten, we gaan Zwarte Cross ook even helpen.
4: Het is toch mooi met je maaien met z'n allen. Dat is gezellig.
5: Goeie opkomst, hè?
4: Ja. Ik wist niet waar ik kon verwachten. Het konden er 10 zijn, het konden er 500 zijn, maar het is aardig druk, ja.
0: Ja, uiteindelijk kwamen er zo'n 300 zitmaaiers opdagen. En het festival Weiland ligt er weer keurig strak en kort geknipt bij. Ja, het weer en verkeer is verzorgd door Thijs Bennema.
6: Ja, er trekken wolkenvelden over het land, maar het blijft nagenoeg overal droog vandaag. Later op de dag breekt hier en daar ook nog de zon door en het wordt 20 tot 27 graden. En dan op de weg, de meeste vertraging heb je nu op de wegen in Brabant en bij Rotterdam. Het langst sta je vast op de A58, Eindhoven richting Tilburg, tussen Best en Moergestel. Daar doe je een 30 minuten langer over, dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is daar dicht.
7: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Het langzame deel, dat was natuurlijk duidelijk, het lento uit het Amerikaans kwartet, het schrijfkwartet van Antonín Dvořák door het Britse Chilingarian Quartet. En van Dvořák naar de Senegalese Cora-speler en componist Ablaya Sissoko met zijn Denkilo.

0: Ablaya Sissoko bespeelde de kora, maar had ook die betoverende stem. Zijn eigen compositie Denkilo en met zijn ensemble Constantinopel. Maar ondertussen zijn we aangeland bij het krantenoverzicht. Dat werd gemaakt door Nicolien en dat lees ik samen met Thijs.
1: Bedrijven hebben felle kritiek op de mbo-plannen van het kabinet, dat meldt de Telegraaf. Volgens hun koepelorganisatie, FME, is er in het kabinet Jetten te weinig oog voor het belang van technische opleidingen. Nederland schreeuwt om technici voor de energietransitie, woningbouw en defensie.
0: Maar met de plannen van het kabinet neemt het aantal opleidingen in deze sector alleen maar af, waarschuwt FME-voorzitter Theo Henrar. Het kabinet wil met een nieuwe verdeling van het mbo-budget vooral kleine scholen in de regio ontzien. Henrar roept op om technische vaardigheden ook in de Randstad prioriteit te geven.
1: Het AD schrijft dat het kabinet via een nieuwe wet meer controle over de defensieindustrie wil. Dit houdt in dat in een noodsituatie een beperkt aantal bedrijven gedwongen kunnen worden om spullen te maken voor het leger. Ook kunnen er voorraden opgeëist worden.
0: Dit plan is onderdeel van een wet die minister Herbert van Economische Zaken vandaag naar de Raad van State stuurt voor advies. Eerst wordt gevraagd of bedrijven defensie vrijwillig willen helpen. Lukt dat niet, dan kan met deze wet een bedrijf worden gedwongen.
1: Nederlandse stadsdaken liggen inmiddels vol zonnepanelen, maar natuur op het dak is nog altijd een zeldzaamheid. Maar 0,5% van de daken is groen, blijkt uit een eerste landelijke meting, dat schrijft Trouw. Het zijn nu vooral kleine daken van schuurtjes die een groen aanzien hebben.
0: Jammer, zegt de directeur van Rooftop Revolution, een stichting die de verduurzaamheid van daken wil stimuleren. Want het grootste beschikbare oppervlak bestaat uit woningen. En als we die vergroenen, heeft dat veel voordelen, aldus de directeur. Groene daken bieden ruimte aan planten, insecten, vangen water op bij regenbuien en zorgen voor koelte bij hitte.
1: In de Volkskrant een gesprek met de topsterrenkundige Kelly Holly Bockelman. Ze is een van de bijna 30 Amerikaanse wetenschappers die via een speciale beurs naar Nederland zijn gekomen. De sterrenkundige hield zich bij NASA bezig met een groot onderzoek naar zwaartekrachtgolven. Maar sinds de komst van president Trump werd haar het werk steeds moeilijker gemaakt.
0: Ook runde Holly Bockelman al 20 jaar verschillende diversiteitsprogramma's. Met Trump ging ook daar een streep doorheen. Nee, ik ga niet meer terug naar de VS, zegt Holly Bockelman in de krant. Zelfs al komt er straks misschien een meer liberale president, dan is het nog moeilijk om alle wetten die nu ingesteld zijn terug te draaien.
1: En in NRC een foto van twee medewerkers van Museum Boijmans van Beuningen. Ze zijn bezig met het uitsmeren van pindakaas voor een heruitvoering van Wim T. Schippers' pindakaasvloer. Het plakt nogal, zegt een van de medewerkers. Maar nog 7 uur smeren en dan ligt hij weer.
0: Ja, de pindakaasstucadoors likken af en toe hun vingers af. Het uitsmeren vereist precisie en is best zwaar. Het kunstwerk van de pas overleden kunstenaar Wim T. Schippers is een schoolvoorbeeld van absurdistische kunst. Juist de saaiheid van het werk roept de vraag op wat kunst eigenlijk is. Ja, ik heb ook begrepen, als je dan die geur ruik je eigenlijk al van heel ver. Ja, we zullen wel horen wanneer die te zien en te bewonderen is. Dit staat allemaal uitgebreid te lezen in de kranten van vandaag.

Van Maurice Ravel uit zijn Sonatine voor piano hoor je het eerste deel. Modéré, gespeeld door Hannes Minnaar. We gaan naar het cryptogram. Voor degene die later hebben ingeschakeld, de opgave luidt: eiwitrijke Belgische schrijver. Eiwitrijke Belgische schrijver. Brusselmans is het niet. Het is misschien voor sommigen kinderlijk eenvoudig. Dus nu even aan de Children's Songs van Chick Corea.

Heel klein, mooi kinderliedje van Chick Corea door Sax & Styx. Wat gaan we het komend uur doen? Nou, vanavond opent in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een tentoonstelling over queer Amsterdam, de roze stad. Want de geschiedenis van onze hoofdstad als roze stad gaat eeuwen terug. Ik spreek de curator. En Teun heeft natuurlijk een tip in de rubriek Teun tipt. En tot het nieuws van 8 uur hoor je muziek van Nicola Matthijs. Ground after the Scotch humor.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in 1 klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Volgens Amerika is het een reactie op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Iran bestookte vanochtend als vergelding Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Het leger van Kuwait heeft bevestigd dat daar vannacht een vijandelijke missie met drones was. In Bahrein ging het luchtalarm af. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen, dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen ook terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat zij tot het uiterste wilden gaan. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
2: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
1: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. Door een brand in Asperen in de Betuwe moesten vannacht zo'n 40 woningen worden ontruimd. Er was een lek in de hoofdgasleiding, daardoor kwamen er metershoge vlammen uit de stoep. De bewoners van de straat konden veilig wegkomen, voor hen is opvang geregeld. Vanochtend vroeg meldde de brandweer dat het vuur uit is. Er werd gisteren overdag gewerkt aan de weg, maar of het gaslek daar iets mee te maken heeft, is niet bekend. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaanse man om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Er zijn geen beelden van het incident. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, dat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
3: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
1: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar DQ-pre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Andrea van Pol.
10: Toch toch wel een sensatie op het WK voetbal. Want Zwitserland is door naar de kwartfinale. Naar Zwitserland, 9 miljoen inwoners. Ja, waar zijn ze beroemd om? Natuurlijk de kaas en de banken en de treinen. En de Alpenhoorns en de koebellen en skiën. Ja, tennissen kunnen ze natuurlijk ook. Roger Federer. Ja, maar voetballen kunnen ze dus ook echt. En die penalties die gingen erin met Zwitserse precisie.

En een beetje magie heeft natuurlijk de Zwitsers ook geholpen. Je hoorde L'Uccello Magico Aroma van Nino Rota door het orkestra Franco Ferrara onder leiding van Carlo Savina. Buongiorno, het is 2 uur van de ochtend. 8 juli is het. Wat gaat er vandaag gebeuren? Nou, de autoriteit persoonsgegevens presenteert een overzicht van datalekken van het afgelopen jaar. Het rapport heeft dit jaar een focus op AI als een risico voor de digitale veiligheid. En leden van het Europese parlement debatteren vandaag in Straatsburg over hittegolven en bosbranden. Het gaat vooral over hoe landen zich daarop moeten voorbereiden. En terwijl inderdaad half Europa ongeveer in brand staat. En in Londen wordt een ruim 700 jaar oud manuscript met het verhaal van koning King Arthur geveild. Het document levert naar verwachting 2 miljoen euro op. En de 30e editie van Pride Amsterdam begint. Het is ook nog een bijzonder. Het is een World Pride dit jaar. Boten vullen de kanalen straks. Mensen vieren feest in de Roze Stad. En de Nieuwe Kerk, daar opent een grote tentoonstelling over de geschiedenis en het heden van de Roze Stad. Eigenlijk als queer Amsterdam. Meer daarover om 8:15. En Teun heeft natuurlijk een tip rond 8:45. En heel veel mooie muziek. Dus heel fijn dat je luistert. Tot 9 uur is dit de ochtend.

0: van Georg Friedrich Händel hoorde de derde acte uit Solomon. The Arrival of the Queen of the World, Queer of Sheba, door de English Concert. Teun, dat heb je natuurlijk een beetje uitgezocht vanwege Queer Amsterdam, de tentoonstelling.
1: Ja, zeker. Feestelijk. En Händel was zelf ook gay, queer. Althans, dat vermoedt men.
0: Dat vermoedt men. En nu een pianist. Jij laat iets van hem horen. Vertel.
1: Ja, dat is de beroemde Russische pianist Yuri Yegorov, die niet meer leeft. Die behoort tot de jaren 80. Ja. Eigenlijk AIDS-generatie, die is weggevallen.
0: Hij is
1: ooit gevlucht uit de Sovjet-Unie en woonde in Amsterdam en was echt een fantastische pianist.
0: Ja, en die is aan AIDS overleden.
1: Zo is het.
0: Dus vandaar dat we hem nu laten horen.

0: De prelude La Fille aux cheveux de lin van Claude Debussy, gespeeld door Yuri Yegorov. Niet voor niets, want het is dit jaar 25 jaar geleden dat in Amsterdam het eerste homohuwelijk ter wereld werd voltrokken. En vanaf vandaag viert Pride Amsterdam het 30-jarig jubileum. En zo kent de stad nog veel meer mijlpalen als het gaat om de vrijheid om te zijn wie je bent en te houden van wie je wil. De Nieuwe Kerk in Amsterdam brengt die geschiedenis tot leven in de tentoonstelling Queer Amsterdam, de roze stad. En Helene Webers is curator van die tentoonstelling die vanavond wordt geopend. Goedemorgen, Helene.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we lieten Yuri Yegorov horen. Er is natuurlijk ontzettend veel te vertellen over de LHBTQ+. Je hebt het maar vertaald in Queer Amsterdam. Ja, hoe breng je dat tot leven?
1: Ja, Queer Amsterdam, de roze stad, opent vandaag. We vieren de rijke geschiedenis van de LHBTQIA+ gemeenschappen in Amsterdam. Een heel universeel verhaal in de kern over liefde, identiteit en mens zijn. En dat doen we in de kerk aan de hand van meer dan 90 verhalen.
0: Ja.
1: Van bekende en minder kende personen die alle de moed hadden om zichzelf te zijn.
0: Ja, ja, en dat zijn natuurlijk ook verborgen verhalen van alles. Want hoe, neem ons even mee in die tentoonstelling. Wat krijgen we onder andere te zien en te horen?
1: Ja, het zijn dus allemaal persoonlijke verhalen, 4 eeuwen lang.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Nou ja, echt een cadeautje ook voor deze tentoonstelling. Want eeuwenlang natuurlijk het toneel van uitsluiting. En straks begint de tentoonstelling met een heel kerkelijk object, een trouwkansel. Dat is natuurlijk wel echt ontzettend stoer om zo een queer tentoonstelling te beginnen. Waarbij alles even op de hak wordt gezet met het eerste illegale queer huwelijk in de geschiedenis dat we kennen, dat notabene in de Nieuwe Kerk heeft plaatsgevonden in 1632.
2: En hoe kon dat?
1: Ja. Nou ja, dat gebeurde, maar dat mocht natuurlijk eigenlijk niet, illegale huwelijk. En dat waren twee personen waarbij de bruidegom als man door het leven ging, maar geboren is als vrouw. En ja. Niemand zou het geweten hebben. En het mocht er ook niet zijn, werd ontbonden. De bruidegom werd verbannen, maar trouwde vervolgens in Groningen wel opnieuw met een vrouw. dus dat is natuurlijk wel een heel mooi sterk verhaal.
2: Ja, ja. En ik begreep dat er ook een staatsportret van Willem II, wat is daar het verhaal achter, te zien is?
1: Ja, dat is echt een knaller van een schilderij. Enorm, 2 bij 3 meter. Het grootste werk van de tentoonstelling.
2: Ja.
1: Maar het verhaal gaat dat deze koning werd gechanteerd om zijn geaardheid, er homoseksuele relaties op nahield en zodoende ook de grondwet heeft gewijzigd, waarmee de burgers meer macht kregen. Dus eigenlijk gechanteerd om zijn seksualiteit.
2: Ja, ja, ja. Er zijn natuurlijk heel veel verhalen. Springen er dingen voor jou uit waarvan je zegt, god, dit heeft mij heel erg geraakt of dit vond ik wel, dit kende ik bijna niet?
1: Meer dan 90 verhalen. En het een doet natuurlijk echt niet onder voor het ander. Want ze gaan in de kern allemaal over jezelf durven zijn. En daar heb ik alleen maar bewondering en respect voor. Maar ik moet zeggen, er zijn een aantal thema's die heel aangrijpend zijn. En een daarvan is de verloren generatie. Waarbij we de AIDS-crisis in Amsterdam en daarbuiten invoelbaar proberen te maken.
2: Ja.
1: En daar zit één sectie in met 22 rouwkaarten. En daar zien we allemaal jongens en meiden die echt in de bloei van hun leven zijn. Die het dus niet hebben overleefd. Allemaal overleden aan de gevolgen van AIDS. En daarbovenop komt ook nog eens dat al deze rouwkaarten zijn geadresseerd aan dezelfde persoon.
2: Zo.
1: Dus dat betekent dat deze persoon 22 vrienden is verloren aan de gevolgen van AIDS. En dat maakt het drama wel heel concreet. Dat kwam wel even binnen. Ja.
2: Ja, ja, ja, dus dat is ook wel de hele verdrietige kant. Er zitten natuurlijk ook heel veel vrolijke kanten aan. Aan de andere kant, Amsterdam was
1: absoluut
2: natuurlijk gewoon gay capital of the world. Staan er ook wel minder goed voor? Hoe besteden jullie daar aandacht aan?
1: Ja, deze tentoonstelling is nodig zolang niet iedereen in vrijheid kan liefhebben en zichzelf kan zijn. Het was inderdaad gay capital. Nou, dat is het al lang niet meer. De gemeenschappen staan onder druk. De cijfers liegen er ook niet om. En gelukkig staat deze tentoonstelling 9 maanden, waardoor we ook vanuit het educatieprogramma hier veel aandacht aan kunnen besteden.
2: Ja.
1: En daar ben ik heel erg blij mee, want dat is echt heel erg nodig.
2: Ja, dus educatie, dus scholen gaan erheen of dat soort dingen?
1: Ja.
2: Ja,
1: ja, ja, absoluut. Ja.
2: Nou, en vanavond de opening, wat gaat er gebeuren? Komen er heel veel beroemde beroemdheden?
1: Ja, we worden platgelopen qua interesse. Het is echt overweldigend. En er gaat van alles gebeuren. We hebben een Pride Talk. World Pride opent inderdaad ook. Samen met de tentoonstelling, maar ook de Walk of Pride. Een nieuw monument dat van de Dam naar het Homo-monument loopt. Er zijn allemaal bekende, beroemde sprekers. Er zijn intermezzo's. Eén groot feest. Dus ik heb er heel veel zin in.
2: Ja, ja. Nou, geweldig. Heel veel plezier, Helene Webers. Dank.
1: Dank
2: de tentoonstelling Queer Amsterdam, de Roze Stad, is natuurlijk vanaf morgen voor het gewone publiek te zien in de Nieuwe Kerk en staat er dus 9 maanden.

Muziek van Harriette Bosmans, de Amsterdamse Harriette Bosmans. En componeerde voor haar destijds geliefde Frida Belinfante, celliste. Dit was de Impression voor cello en piano. Nuit Calme, tweede. Lucia Swartz hoorde je op cello. En Elena Malinova, piano. En dan gaan we van Bosmans naar Kurt Weill, die Zeeräuber Jenny.

was Milva en zij zong die Zee Räuber Jenny uit de Drei Groschenoper van Kurt Weill. Cryptogram, er zijn veel reacties en veel antwoorden binnengekomen. Je maakt nog kans op dat mooie pakket cd's wat we je kunnen opsturen. De opgave is eiwitrijke Belgische schrijver. Eiwitrijke Belgische schrijver. Hugo Claus is het niet. Ja, wie is het wel, laat het weten. En we gaan zo naar het nieuws toe. Maar dan doen we via een klein dansje van Béla Bartók.

0: Hij heet Stampendans, een Roemeense dans van Béla Bartók. Maar dat is wel heel lichtjes stampen. En nu is het precies 8:30, tijd voor het nieuwsoverzicht van woensdag 8 juli. Het Amerikaanse leger heeft vannacht meerdere aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Als reactie heeft het Iraanse leger meer dan 80 Amerikaanse militaire locaties bestookt in Bahrein en Kuwait. Ook zegt het Iraanse leger dat er nog meer aanvallen zullen volgen. NAVO-chef Mark Rutte heeft ook gereageerd. Hij noemt de Amerikaanse aanval op Iran noodzakelijk, omdat Iran schepen in de straat van Hormuz zou hebben aangevallen. En dat zou een schending van het akkoord tussen de landen zijn. Het is de tweede en laatste dag van de NAVO-top in Turkije vandaag. Gisteren maakte de Amerikaanse president Trump duidelijk dat het hem niet lekker zit dat hij geen bijval kreeg bij de aanvallen die hij op Iran uitvoerde eerder dit jaar. Minister-president Jette reageerde voor de microfoon van RTL Nieuws.
1: Ik denk dat we juist ook op deze NAVO-top hier in Ankara kunnen laten zien dat de Europeanen en de Canadezen het been echt hebben bijgetrokken. Dat dat ook goed is voor de Amerikaanse veiligheid en de Amerikaanse economie. Dus dat we nu ook wel echt in een nieuwe fase zitten met elkaar.
0: Vandaag wordt er onder andere gesproken over grotere Europese rol binnen de alliantie en hogere defensieuitgaven. Een opvallend beeld voor wie in Hongarije naar de publieke omroep kijkt. Sinds gistermiddag worden daar geen programma's meer uitgezonden, maar is de tekst te zien: publieke omroepen mogen niet liegen. We bieden onze excuses aan omdat we dat jarenlang toch hebben gedaan. NOS-correspondent Christian Pauwe vertelt waarom deze tekst te zien was.
2: Omdat dit ook een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes was van de nieuwe Hongaarse premier, Péter Magyar. Hij won in april een 2/3 meerderheid in het parlement, wat hem dus de vrijheid geeft om vergaande hervormingen door te voeren.
0: Op de zenders zijn nu alleen films te zien, totdat een nieuw bestuur de omroep heeft hervormd en er onafhankelijk nieuws te zien is. Het wordt opnieuw warm en dus zullen de stranden volstromen de komende dagen. Maar op het strand wil je natuurlijk niet tussen de rotzooi zitten. Vrijwilligers van Treasure Hunt lopen vandaag bij Den Haag met de wethouder de kust af om afval op te rapen. En vandaag rapen ze hun 2000ste sigarettenpeuk op. De voorzitter vertelt over het ontstaan van Treasure Hunt bij de NOS.
3: 2013 keek ik uit over het strand. Ik zag het hele strand bezaaid liggen. Wat ik dan noem schatten die niet in de natuur horen. Het zijn uiteindelijk grondstoffen. En dus ook om een beetje leuk te maken. Mm-hmm. En ik ben het gaan oppakken. En ik wist niet wat een squat was. En ik ben helemaal geen opruimer. Maar ik dacht, erover gaan klagen en mopperen heb ik alleen maar zelf last van.
0: Ja, voor wie mee wil helpen naar die schatten, oftewel de rotzooi en de sigarettenpeuken, dat kan nog. De groep loopt vanaf 11 uur over het strand bij Scheveningen. En Thijs Bennema is er weer voor weer en verkeer.
4: Ja, het is overwegend bewolkt vandaag in heel het land. Maar het blijft nagenoeg overal droog. Later breekt in het westen zelfs af en toe de zon door en het wordt 20 tot 27 graden. Dan de ochtendspits, die verloopt eigenlijk vrij rustig. Het langst sta je vast op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld doe je er een half uurtje langer over en dat komt door een kapotte vrachtauto.
5: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: het enige, maar dan ook heel prachtige vioolconcert dat Ludwig van Beethoven schreef. Je hoorde het slot. Janine Jansen was de violist samen met de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, onder leiding van Paavo Järvi. Teun, je liet mij nou een hele leuke foto, twee foto's zien van Augustin Barrios Mangoré. Allebei heel erg leuk. Moeten we eigenlijk op de app kunnen zetten of zoiets? Vertel, wat is het verhaal daarachter?
1: Ja, dat is een Paraguayaanse componist van gitaarmuziek. En dat is een hele imposante man met een grote snor. Maar hij behoort ook tot de inheemse Guarani-mensen, een volk. En dan, als hij dan zijn andere persoonlijkheid aanneemt, namelijk dan noemt hij zich Nitsuga, dan stift hij zijn lippen en dan tooit hij zich met veren en dan draagt hij prachtige halsketting. Ja, inderdaad, dan is hij plotseling een schitterende androgyne persoonlijkheid. En dat is, vind ik heel bijzonder.
0: Ja, dat is mooi. En we gaan nu dus muziek van hem laten horen. Ja.

0: Je hoorde gitarist Pietro Locato en hij speelde muziek van Agustín Barrios Mangoré. En zoek dan die foto's van hem op. Ik kom weer terug bij jou, Teun, want ik heb iedereen lekker gemaakt dat jij een tip hebt.
1: Ja, zo is het ook. Ja.
0: Vertel.
1: Ja. Nou, we gaan van Paraguay naar het land van Maas en Waal. Want in het land van Maas en Waal, daar ligt een van de kleinste stadjes van Nederland, met maar een paar honderd inwoners.
0: Ja, is dat met dat kasteel? Hoe heet dat ook alweer?
1: In ieder geval is er een kasteelruïne. En het is een plek met een heel dorpsgevoel, maar het heeft al eeuwenlang stadsrechten.
0: God, zit ik in een quiz? Nu moet ik
1: je zit in een quiz, Andrea. Ja, daar ga je dan. Hè?
0: Luisteraars weten dat natuurlijk al.
1: Er is ook een festival neergestreken dit weekend. En dan heb ik het over Batenburg Barok. Dus het kleine stadje, het idyllische stadje Batenburg.
0: Wat nog niet is opgeslokt door...
1: door het water.
0: al die herindelingen van gemeentes.
1: Ja. Nee, gelukkig niet. Nee. Ik denk dat ze daar ook dat niet gaat gebeuren.
0: Velverzet.
1: Nee, ja, velverzet van
0: maar
1: de Batenburgers.
0: Is een festival dus.
1: Ja, dus het hele weekend barokmuziek van vrijdag tot en met zondag. Onder andere Holland Barok en de geweldige celliste Amarilis Dueñas. Zij speelt op vrijdag met muziek van Platti en Vivaldi. En er komt een geweldige Belgische mezzo-sopraan Sterre de Cru. Dus ik zal vooral even naar die website gaan van Batenburg Barok. Dan vind je het direct. En dan kun je het combineren met een uitje over de Maasdijk en een pont nemen.
0: Weer, dus het is...
1: naar de Brabantse oever. Dus ik zou zeggen... Ja. Baat het niet, dan schaadt het niet.
0: Zeker niet.
1: Okay,
0: heel
1: goeie... Ja, en we kunnen iets laten horen van Holland Barok.
0: Ja.

0: Ja, en deze Holland Baroque kan je straks dus ook live zien in de Batenburg. Kijk op de site van Holland Baroque. Ze speelden nu een stuk van Antonio Vivaldi. Ja, het cryptogram. Eiwitrijke Belgische schrijver. Nou, heel veel goede antwoorden. Een paar fouten. Dus Felix Timmermans, Hugo Claus, Willem Elschot. Brusselmans. Nee, allemaal niet goed. Dus al die goede antwoorden. Dank daarvoor. Ja, en iemand die het echt heel goed wist was... luister maar.
1: Ja, hier is een naamgenoot. Je spreekt met Astrid Boon uit Alkmaar. De oplossing van de crypto is Louis Paul Boon. Bonen zijn super eiwitrijk. En als een echte boon eet ik heel vaak bonen natuurlijk.
0: Ja, die moest natuurlijk winnen. Astrid Boon, gefeliciteerd. Je krijgt dat mooie verrassingspakket. Ja, Louis Paul Boon. Dank allemaal. Ja, en welke bonen zijn het lekkerste? Witte, zwarte, bruine, soja, kidney, tuinbonen. Die heb ik nog gisteren gegeten. Heerlijk.

0: van het NPO Klassiek Album van de Week. Steven Huff, de pianist, die is dan de centrale figuur. En dit was muziek van Cécile Chaminade. Nou staat hij normaal naast me, Ab Nieuwdorp, maar die is gevlogen.
1: Ja.
0: En wie is er nou in de plaats gekomen? Niemand minder dan Selma van Dijk.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, wat ga je doen?
1: Ik mag zo meteen de klassieker natuurlijk gaan presenteren, waar ik me erg op verheug. En we hebben een nieuwe zomerrubriek. De komende deze woensdag en de komende drie woensdagen is het woensdag Wednesday. Dus wil je iemand iets toewensen?
0: Oh, wat mooi. Nou, ik wens iedereen een mooie dag.
2: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Klassiek. Muziek is grenzeloos. En al helemaal bij Ensemble Black Pencil. Verschillende muziekculturen komen samen in een concert vol barok en volksmuziek. Luister mee. Vanavond om 8 uur barok en volksmuziek door Ensemble Black Pencil in het Zomeravondconcert hier op NPO Klassiek.
4: Ster. Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roeland Müller.
2: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze handelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle. En bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
1: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemde voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen, dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
3: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
1: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen werden ontruimd. Niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
5: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Vers aan tafel.
8: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
7: Vers
8: aan tafel.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
7: Vers
8: aan tafel.
9: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
11: Ik koos wat mij raakte.
10: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
12: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

trompetgeschal. Nou, dat is toch echt een heerlijk begin van de klassieken. Van harte welkom. Ja, dit was een ouverture van Händel, gespeeld door die English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Technicus Willem-Jan, producer Karel en ik, wij hebben er weer heel veel zin in om de komende uren de mooiste werken te gaan laten horen. Zoals nu dit prachtige eerste deel van de zesde symfonie van Beethoven, zijn pastorale. Over een groep mensen die een dagje doorbrengt op het platteland. En die dag begint met, zoals Beethoven het zelf noemde, het ontwaken van vrolijke gevoelens bij aankomst op het land.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het Ave Maria uit de Vespers van Sergei Rachmaninov. Hier uitgevoerd door Tenebrae onder leiding van Nigel Short. Ja, het is algemeen bekend dat Dvorak graag boheemse volksmuziek in zijn composities verwerkte. En dat geldt dan ook zeker voor zijn Tsjechische suite. Een kleurrijk orkestwerk uit 1879. Een stuk dat minder zwaar is dan zijn grote symfonieën, maar echt wel vol zit met die typische melodische rijkdom van de componist. En we laten nu twee delen daaruit horen. En we beginnen met het tweede deel. Dit is de Polka.

Dat was de finale, het vijfde deel van de Tsjechische suite van Dvořák. En daarvoor hoorde je het tweede deel, de polka. Antal Doráty dirigeerde de Detroit Symphony Orchestra. Ja, en dan is het nu hoogste tijd voor...

dat hoorden we dus gisteren in de kettingreactie. En daarop kregen we het volgende bericht van luisteraar Michael Young. Beste redactie, na dat mooie lied van Britten met die inspirerende tekst over vrede, dacht ik, daar kom ik natuurlijk niet meer overheen met een nieuwe suggestie. Ik wil het toch proberen. Want als de naam Benjamin Britten klinkt, dan denk ik altijd aan mijn vader die Brits was. En bij ons thuis in het Hollandse Haarlem zo graag Engelse liedjes uit zijn jeugd zong van achter zijn piano. En dat kon van alles zijn, van Scarborough Fair tot klassiek. En een van de liederen die hij het liefst zong was op muziek gezet door Britten. Early One Morning. Iets dat ik bij mijn eigen kinderen helaas niet kwijt kan, maar zelf nog altijd heel graag luister.

tenor Mark Milhover zong Early One Morning, op muziek gezet door Benjamin Britten. En daarbij hoorde je Marco Scolastra op piano. Mooie jeugdherinneringen dus voor luisteraar Michael Jong. Maar ja, wat heeft dit Engelse lied bij andere luisteraars losgemaakt? Wat gaat hier morgen opvolgen in de kettingreactie? Misschien nog meer muziek voor in de vroege ochtend. Een ander werk van Benjamin Britten. Fijn als je weer meedenkt. Stuur je suggestie voor een nieuwe schakel naar de NPO Luister-app. Je mag het daar ook inspreken, vinden we altijd leuk. Maar je mag het ook mailen naar deklassieken@avrotros.nl. Ja, en over jeugdherinneringen gesproken, kent u deze nog?

0: Het blijft toch heerlijk ook, hè? Het geluid van die golven en die meeuwen. Dit was de London Symphony Orchestra onder leiding van John Keating. En zij speelden natuurlijk het thema van die tv-serie The Oneidan Line. En die muziek, ja, die is van Aram Khachaturian.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

En dat was het derde deel van het klarinettrio in S groot van Mozart. Gespeeld door Martin Frust op klarinet, Antoine Tamesti op altviool en Lijfove Antnes op piano. Zometeen dan gaan we weer verder met de klassieken. En dan veel muziek van Franse componisten. Zoals bijvoorbeeld het derde vioolconcert van Saint-Saëns. En een deel uit de Symphonie Fantastique van Berlioz. En nu hoor je nog Engelse muziek. Tot het nieuws van 10 uur is dit Knightsbridge uit de Suite voor Orkest London van Eric Coates.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week de negende van Antonín Dvořák. Wist je dat de schoonmaker van het Conservatorium van New York aan de basis staat van deze superbekende symfonie?
2: Harry T. Burley heeft vele avonden met Dvořák doorgebracht om hem spirituals voor te zingen.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Oorlog. Onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF. Bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10:00, Clemens Peters met het NOS-journaal. In Valburg in de Betuwe is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. En volgens de politie zijn er meerdere gewonden. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwam een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE in Amerika is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een man uit Mexico om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet officieel te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen het van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezing voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus en nepverkiezingen noemen. Als Farage weer terugkeert in het parlement, dan gaat het onderzoek naar zijn financiën toch gewoon door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
7: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
8: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: Welkom terug bij de klassieken van deze woensdag 8 juli. Zometeen muziek van Poulenc, Saint-Saëns en Debussy. Maar trek nu eerst maar je dansschoenen aan, want we gaan naar een bal. Dit is het tweede deel van de Symphonie Fantastique van Hector Berlioz.

Het Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit speelde het tweede deel, een bal, van de Symphonie Fantastique van Hector Berlioz.

Twee delen uit de Petite Prière de Saint-François d'Assise van Francis Poulenc. En het werd hier uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Erik Eriksson. Het is misschien niet het meest virtuose vioolconcert dat hij schreef, maar die prachtige, zeer romantische melodieën, met name in dat tweede deel, maken dat het derde vioolconcert van Saint-Saëns wel zijn meest bewonderde vioolconcert is. En ja, ook dat spectaculaire derde deel is zeer geliefd. Het vioolconcert werd geschreven in 1880 en opgedragen aan de wereldberoemde violist Pablo de Sarasate. Vandaar ook een beetje die Spaanse invloeden in de muziek. De Sarasate was natuurlijk ook de solist bij de première van de derde en daarmee ook laatste vioolconcert van Saint-Saëns. En we gaan nu dat complete vioolconcert laten horen. En het wordt hier gespeeld door een van mijn favoriete violisten, James Ennis.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Ja, luisteraars John en Anneke hebben we heel blij gemaakt. Zij vinden het, nou, net als wij hier in de studio trouwens, een heerlijk vioolconcert, lieten ze ons weten in de NPO Luister-app. Je hoorde James Ennis en hij speelde het derde vioolconcert van Camille Saint-Saëns en deed dat samen met de BBC Philharmonic onder leiding van Juanjo Mena.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.
0: Ja, voordat we zo eventjes wegdromen met mooie muziek van Debussy, even een oproep voor de zomerrubriek Woensdag Wensdag. Vandaag en de komende woensdagen geef ik luisteraars graag de kans om iemand een fijne verjaardag te wensen. Of een mooie vakantie, of veel succes bij het afrijden bijvoorbeeld. Of misschien wil je een geliefde juist graag sterkte wensen of beterschap. En dat kan je dan doen met een speciaal stuk. Of wij zoeken er muziek bij. Dat mag allemaal, kan allemaal op woensdag, wensdag. Dus heb jij een speciaal bericht, een wens voor iemand? Laat het ons weten in de app. Je mag het ook inspreken of een mail sturen naar deklassieken@avrotros.nl. En dan komen we er zo meteen in het derde uur op terug. En ja, en dan nu, zoals beloofd, Debussy.

En dat was Hélène Grimaud. Ze speelde Rêverie van Claude Debussy. Ja, zometeen in het derde uur van de klassieken. Dan gaan we beginnen met de nieuwe zomerrubriek Woensdag Wensdag. Heb jij nou een speciale wens voor iemand? Het kan een geliefde zijn, een kennis, een vriend, een familielid. En wil je die wens op NPO Klassiek delen met daar ook mooie muziek bij? Stuur dan nu je wens door naar de NPO Luister-app. Of mail het naar deklassieken@avrotros.nl. Wij kunnen er trouwens ook muziek bij zoeken voor je. Weet je zelf niet wat je zou willen laten horen bij je wens? Ja, weet je, ik wens gewoon dat er heel veel mooie wensen binnenkomen. Nu muziek van het album van de week. Stephen Huff speelt op zijn cd Piano Postcards bewerkingen van liederen en melodieën uit onder meer Japan en Mexico en Spanje. Maar ook bijvoorbeeld dit hele bekende lied uit de film Frozen staat erop.

En dat was Stephen Huff. Hij speelde een bewerking van Do You Want to Build a Snowman? Uit de film Frozen. Ja, ik zou het op dit moment niet doen. Dat is een beetje te warm ervoor. Het staat op zijn cd Piano Postcards. En dat is ook meteen het album van de week. Kijk voor meer informatie daarover op npoklassiek.nl. Zometeen dus woensdag, wensdag. Muziek van Haydn. Het prachtige Adagietto van Mahler's Vijfde Symfonie. Werken van Tchaikovsky, Schubert en Enesco. Nou, blijf vooral lekker luisteren naar de klassieken. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 11 uur. Nu nog The Girl from Corsica van Trevor Duncan. Heel graag tot zo.

0: NPO Klassiek. Muziek is grenzeloos. En al helemaal bij Ensemble Black Pencil. Verschillende muziekculturen komen samen in een concert vol barok en volksmuziek. Luister mee. Vanavond om 8 uur barok en volksmuziek door Ensemble Black Pencil. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
3: Vers aan tafel.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
3: Vers
5: aan Tafel.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
3: Vers
5: aan tafel!
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijk stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedikt Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Zij noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United, jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: De Klassieken met Selma van Dijk.
1: Ja, we gaan weer verder met De Klassieken. Fijn dat je erbij bent. Zometeen woensdag, wensdag. De kans om op NPO Klassiek voor iemand een wens uit te brengen. En Piet Dekkers uit Zoetermeer bijvoorbeeld, die heeft al een wens ingestuurd. Hij wenst zijn kleindochter Sanne een hele mooie verjaardag. En we laten zo horen welke muziek wij voor haar gekozen hebben. Maar nu eerst Haydn.

0: Les Musiciens du Louvre, onder leiding van Mark Minkowski, speelde het vierde deel uit symfonie nummer 98 van Joseph Haydn.
1: Woensdag, Wensdag met Selma van Dijk.
0: Ja, het is eindelijk zover vandaag en ook de komende drie woensdagen. Het zijn niet zomaar woensdagen. Ik hoor u denken, oh, nou inderdaad, het zit hem in die O. Want als je die weglaat uit woensdag, is het ineens een wensdag. En ik geef iedereen heel graag de kans om een geliefde, een familielid, een vriend of bekende veel succes te wensen. Of een fijne vakantie of beterschap. Of een fijne verjaardag. Ja, en daar kwamen prachtige wensen binnen. Zo schrijft Piet Dekkers uit Zoetermeer. Ik wil graag mijn lieve kleindochter Sanne een hele mooie verjaardag wensen vandaag. En dan is ze ook nog eens geslaagd voor haar HAVO-diploma. Dus graag vrolijke muziek, speciaal voor haar. Nou Piet, we hebben er wat bij uitgezocht. Dat gaan we doen. Karel die kwam met de ouverture van de Notenkraker.

De ouverture van de Notenkraker van Tchaikovsky. En het werd hier gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Simon Rattle. En dit was van Piet Dekkers voor zijn jarige kleindochter Sanne. Ja, en Lini Plukker, zij stuurde het volgende bericht. Ik wil graag voor de woensdag-wensdag de Vespers van Rachmaninoff aanvragen voor Gerrit Kelhout, die een hele zware operatie heeft ondergaan. Ik wens hem en wij ook een voorspoedig herstel.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Gezegend is de man. Het derde deel uit de Vespers van Rachmaninoff. En het werd hier gezongen door het Groot Omroepkoor onder leiding van Kaspar Putniens. Ja, en Lini Plukker had het dus speciaal aangevraagd voor Gerrit Kelhout om hem een voorspoedig herstel te wensen na een zware operatie. Ook namens ons beterschap, Gerrit. Volgende week weer een woensdag wensdag. Ja, en dan laten we nu de ultieme liefdeswens horen. Mahler, zijn adagietto voor Alma Schindler. En ja, zij begreep meteen dat het een liefdesverklaring was. En niet veel later ging Mahlers wens in vervulling en zou Alma zijn vrouw worden.

0: Concertgebouworkest. Onder leiding van Bernard Haitink speelde het Adagietto, het vierde deel uit de vijfde symfonie van Gustav Mahler.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Ach, dat blijft toch heerlijk. Formie formidable van Charles Aznavour. Op trompet gespeeld en ook gezongen door Lucienne Renaudin-Farry. En daarbij hoorde je de BBC Concert Orchestra onder leiding van Bill Elliott.

En dat was Arthur Jussen. Hij speelde de tweede van de vier impromptus voor piano Opus 90 van Franz Schubert. Ja, hij groeide op het landgoed van zijn ouders in Liveni. En al op jonge leeftijd bleek hij een buitengewoon muzikaal talent te zijn. En dan heb ik het over de Roemeense vioolvirtuoos en componist George Enescu. Hij vertrok naar Wenen om daar harmonieleer, piano en viool te studeren. Leerde daar Brahms kennen en sloot zich direct aan bij de conservatieve componisten die opvolgers van de grote Beethoven waren. Ja, en van die nieuwerwetse types als Wagner, Liszt en Berlioz, daar wilde zij niets van weten. In 1901, hij was toen nog maar 19 jaar, schreef hij zijn twee Roemeense rapsodieën. En wij laten nu de eerste van die twee horen. De meest bekende en ja, dus ook de meest gespeelde. Het wordt beschouwd als zijn absolute meesterwerk.

0: Orchestre Symphonique de Montréal onder leiding van Charles Dutoit speelde de eerste Roemeense rapsodie voor orkest van Georges Enescu. Ja, en daarmee zit de klassieker er voor deze woensdag bijna op. Zometeen Karin met de Muziekfabriek. Wat heb je als voorproefje meegenomen?
1: Nou, ik wil eerst nog even zeggen, van harte gefeliciteerd.
0: Ja.
1: Jij bent jarig geweest.
0: Ja, gisteren.
1: Was een feest.
0: Ja, dat was een heel
1: groot
0: feest.
1: Heb je veel taart gegeten?
0: Ik heb heel veel taart gegeten en lekker tennis gekeken.
1: Prima. Heb ik ook een klein liedje voor je?
0: Oh.
1: Oh, in tennis gekeken, heel goed. Herken je hem?
0: Ja. Het zou me fleuten.
1: Ja, want ik dacht, ja, woensdagmiddag, je moet iets leuks gaan doen. Vogels vangen is geen goed idee, maar erover zingen. Misschien wel.
0: Zeker. En vogels kijken vind ik ook altijd.
1: Oh, is heerlijk.
0: Ja. Ja. Nou, dat belooft dus weer een mooie uitzending te worden. Veel plezier zometeen bij de Muziekfabriek. En wij gaan eruit met L'Arpeggiata aan de leiding van Christina Plouard. Met muziek van Cazzati. Nog een fijne dag. Tot morgen.

0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert brengt je een avond met melancholische en opzwepende muziek. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam hoor je trio Pantoum, een van de meest veelbelovende pianotrio's uit Frankrijk. Luister mee, vrijdag vanaf 8 uur, trio Pantoum in het Zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
9: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
10: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om langer met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen van vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In Valburg in de Betuwe is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: NPO Klassiek. Avro Tros. 8 juli, vrije woensdagmiddag. Wat zou je eens ondernemen? Vogeltjes vangen? Dat zou ik laten. Maar erover zingen? Zeker wel.
4: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

0: ich fiete wie ein Kind sie ein.
1: Papageno uit die Taubenflöte van Wolfgang Amadeus Mozart. De vogelvanger der Vogelfänger bin ich ja, zong Thomas Quasthoff bij Staatskapelle Dresden. Een hele goede woensdagmiddag, net begonnen. Welkom in deze muziekfabriek. We lunchen samen op klassiek. Fijn dat je erbij bent. En buiten wisselen wolken en zon elkaar af, maar binnen de komende 2 uur uitsluitend muzikale zonneschijn met een ensemble met misschien wel de smakelijkste naam van de dag. Peixe e Limão, Portugees voor vis en citroen. Ook komt de Noorse trompetiste Tine Ting Helseth langs. En hoor je muziek uit Game of Thrones, maar dan gezongen door Foetjes Eet. En misschien heb je gisteren Peter Jan horen vertellen. We zijn weer begonnen met onze radioreisdienst, want de zomervakantie staat voor de deur. Koffers worden gepakt, de tent gaat achter in de auto of misschien blijf je lekker thuis. Hoe dan ook, hier hoort muziek bij. Dus we willen heel graag weten welke muziek voor jou onlosmakelijk verbonden is met de zomer. Een stuk dat je altijd al meeneemt op reis of deze zomer. Een stuk dat je terugbrengt naar een bijzondere vakantie of je meteen dat zomergevoel geeft. Laat het ons weten met de NPO Luister-app.

0: Nicholas Daniel op hobo bij Britten Symphonia. Ze speelden het Rondo Pastorale uit het concert voor hobo en orkest van Ray Vaughan Williams.
1: Lekkere track. Karien's track van de dag.
0: Een harp onder de riem. Ja, dat klinkt als een hart onder de riem, maar dan muzikaal. En dat is precies het idee. Deze hele maand tot eind juli verandert de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam in een muzikale werkplaats. Bezoekers mogen gewoon binnenlopen en dan een herinnering, een droom, een gesprek of een gedachte delen. En de muzici ter plekke maken er een gloednieuw geïmproviseerd muziekstuk van. Het is een initiatief van harpiste Beate Loonstra, die toevallig vandaag ook daar staat te spelen in die Mozes en Aaronkerk, samen met gitarist Stefan Gerritsen. Dus ben je in de buurt, loop vooral even binnen. Vandaag of in de komende dagen, want elke dag staat er een andere bijzondere muzikus. Denk bijvoorbeeld aan contrabassist Laura Nigrin, altviolist Oene van Geel, blokfluitist Andreas Beulen en violiste Vera van der Bie. Je kan voor het hele programma even kijken op harponderderiem.nl. En daar zie je dan ook dat morgen je terecht kan bij de grote reiziger en pianist Mike Del Ferro.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het gemak waarmee Mike Del Ferro piano speelt. Je hoorde L'amour est un oiseau rebel, de habanera uit Carmen van Georges Bizet. En nu hoor je Foetus Eight met muziek uit de Game of Thrones. Ramin Djawadi's The Rains of Castamere.

0: Het Lendwaai String Trio speelde het tweede deel uit het strijktrio nummer 2 van Julius Röntgen. Daarvoor Vootjes Eet met The Rains of Castamere van Ramin Djawadi.
1: De Muziekfabriek met Karin Lacour. Radio Reisdienst.
0: Ja, de ultieme vakantiemuziek. Daar zijn we naar op zoek deze zomerweken in de Muziekfabriek. Op welke muziek smeer jij graag de zonnebrand op je gezicht? Zet je vrolijk fluitend je tent op? Of waar kan je echt even goed van ontspannen thuis? Of met welke muziek overleef jij lange ritten onderweg? Joke had een hele mooie ervaring. Stuurde die in via de NPO Luister-app. Hoi Karin, vorige week reed ik met een reisgezelschap over de beroemde Peer Gynt-weg bij Lillehammer in Noorwegen. Terwijl we over die onverharde weg reden, vertelde de chauffeur van de tour het verhaal van Peer Gynt van Henrik Ibsen. En hij bouwde de spanning op. Ik vroeg of hij daar misschien de Peer Gynt-suite van Edvard Grieg onder kon zetten. Dat zou het verhaal en het indrukwekkende landschap helemaal compleet maken. Helaas lukte dat technisch niet. Maar nu, weer thuis, zou ik nog heerlijk willen nagenieten met Peer Gynt van Edvard Grieg.

Anitra's Dans. Door het Bergen Philharmonisch Orkest uit Peer Gynt van Edvard Grieg voor Joke. Haar radioreisdienst die zich afspeelde vorige week met een reisgezelschap over de Peer Gyntweg bij Lillehammer. Ik had geen weet van die weg. Ontzettend leuk. Dit was de juiste muziek erbij. En ja, heb jij ook een radioreisdienst, vakantiemuziek, reismuziek? Mail hem dan naar muziekfabriek@avrotros.nl. De app mag je ook gebruiken, maar onze mailbox is ook heel erg goed bereikbaar. Muziekfabriek@avrotros.nl.

0: Johann Sebastian Bach met het Brandenburgs Concert nummer 2. Je hoorde de Academy of Ancient Music, gedirigeerd door Christopher Hogwood.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Cécile Chaminade, ze was een Franse componiste, pianiste, rond 1900 een grote internationale ster en schreef honderden elegante romantische werken, vooral voor de piano. Daarna raakte ze lang in vergetelheid, maar tegenwoordig wordt haar muziek steeds vaker herontdekt, opgenomen en uitgevoerd. Bijvoorbeeld door de Noorse trompetiste Tine Ting Helseth en haar Ten Ting Brass Ensemble.

Ingrid Vlieter met een mazurka in G van Frédéric Chopin. En daarvoor het Tenting Brass Ensemble, het ensemble van trompetiste Tine Ting Helset. Ze speelden het rondo van Cécile Chaminade. Cellist Federico Braghetti en gitarist Thomas van Bogaert. Ze studeerden samen aan het Brussels Conservatorium en waren eigenlijk niet zo bezig met het wereldkundig maken van hun muzikale kunsten. Tot Federico, zijn vriendin en zangeres Flavia Clementi, aan Thomas voorstelde. En toen bleken ze toch met z'n drieën heel graag en goed een muziekgroep te vormen. Hun naam, Peixe e Limão, verwijst naar deze eerste ontmoeting, Portugees voor vis en citroen. Want zoals een beetje citroen de smaak van vis versterkt, voegde zangeres Flavia precies dat toe wat ze nodig hadden. Wat ze nodig hadden om hun muziek wel overal te kunnen spelen. Je hoort van deze drie Vals di Mezzanotte, oftewel middernachtswals.

Middernachtswals van Thijsje Limau. Ik krijg meteen zin in een visje aan de zee. Zon, uitzicht.

0: NPO Klassiek. Muziek is grenzeloos. En al helemaal bij Ensemble Black Pencil. Verschillende muziekculturen komen samen in een concert vol barok en volksmuziek. Luister mee. Vanavond om 8 uur barok en volksmuziek door Ensemble Black Pencil. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
5: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
5: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
7: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen van vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd door bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen. Ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij die brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Hij noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International. Dat in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En het wordt morgen maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
3: Sloopmelk.
2: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
2: Milner?
3: Sloopmelk.
2: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' 1e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd.
9: Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: NPO Klassiek. Avro Tros.
11: Met zo Johannes Brahms' variaties op een thema van Haydn. En die zijn niet mis. Maar eerst Jana Bouskova dansend op haar harp.
10: De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.

alle kinderen. In de kring, Vive la Fillette uit het harpconcert nummer 6, Rondo. Muziek van Jean-Baptiste Krumpholz. En het werd gespeeld door het Praags Philharmonisch Kamerorkest met Jana Buskova op harp. Het is je klassiek lunchprogramma op NPO Klassiek, de muziekfabriek. En het is hier op woensdag eigenlijk nooit gehaktdag, maar wel vaak gedichtdag. Met vandaag een Catalaans gedicht door stem en gitaar uitgevoerd. Nu eerst de Franse componiste Louise Hérite Viardot. Zij schreef in 1883 haar eerste pianokwartet met de titel Im Sommer, in de zomer, waarbij elk deel verwijst naar een duidelijk zomertafereel. Zo zijn er vliegen en vlinders. Er zijn avonden onder de eik. Er is een ochtend in het bos. En er is een zwoel meer.

0: die schwule aan een zwoel meer met ensemble Fierdo en Ims.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Borès, beschouwd als een van de belangrijkste Catalaanse dichters van de 20e eeuw. En hij schreef in 1937 een gedicht met prachtige muziekverwijzingen. En dat werd ook op muziek gezet, een heel stuk later, door gitarist Toti Soler samen met stemactrice Montse Velvei. Voor een idee van wat je zo gaat horen, een paar zinnen vertaald. Que si que la me vanima, laat mijn ziel de snaar van een luid zijn, voor altijd gelijk en strak gespannen, dat het leven mij steeds dezelfde toon laat vinden, diep, rustig en standvastig. Want zo vaak voelt een mens zich als een ontstemde snaar, die niet meer zuiver klinkt, zichzelf kwijt is. Ik verlang ernaar weer goed gestemd te zijn, zodat mijn eigen melodie helder en eerlijk blijft klinken.

gitarist Toti Soler, samen met stemactrice Montse Velvey. En een gedicht van de Catalaanse dichter Marius Torres, Que zique la meva anima, laat mijn ziel de snaar van een luid zijn, voor altijd gelijk en strak gespannen.

0: Sol Gavetta of cello en Patricia Kopaczynskaya speelden viool en tambourijn. Tambourin in C van Jean-Marie Leclerc. Daarvoor de Forêt Paisible uit Les Indes Galantes van Rameau door het Orfeo Orkest en het Purcell Choir. En je hoorde Chantal Santon-Jeffrey als sopraan en Jean-Sébastien Bou als bariton.
1: De Muziekfabriek met Karine Lacour op NPO Klassiek.
0: Johannes Brahms hield ervan om muziek uit het verleden nieuw leven in te blazen, te gebruiken, te vormen, te vervormen. Dat deed hij ook in zijn beroemde werk Variaties op een thema van Joseph Haydn. En ik laat je even dat thema horen, dus de basismelodie. Nou, daarmee ging Brahms aan de gang. Schreef 8 heel verschillende variaties. Soms klinkt het krachtig, soms heel plechtig, dan weer licht of bijna dansend. En toch blijft dat oorspronkelijke thema steeds te herkennen als een muzikale rode draad door het werk heen. En dan in de grote finale aan het eind komen al die ideeën nog 1 keer samen, nog 1 keer voorbij. En zo laat Johannes Brahms horen in dit stuk hoeveel mogelijkheden er in 1 enkel thema verborgen zitten.

0: Variationen. Über ein Thema van Joseph Haydn. Variaties voor orkest van Johannes Brahms. Je hoorde het residentieorkest onder leiding van dirigent Jan Willem de Vriend.
1: Hit van de week.

luchtig en charmant. Vivaldi's mandolineconcert, het openingsdeel door Julien Martineau bij Concerto Italiano gespeeld. Ja, en die Julien Martineau is leuk om even op te zoeken op Instagram. Dan zie je hem ook spelen op zijn mandoline. Ziet er goed uit. Wie ik hier even op ga zoeken, en die ziet er denk ik ook heel goed uit, is Sander Zwiep. Want die moet zo maatwerk presenteren.

0: Oh, een beetje een droef paukje hè, op het eind, Sanne Swiep.
1: Ja, ik vond het wel mooi subtiel van Kurt Atterbergje.
0: Ja, Kurt.
1: Ja, ze zweet, hè?
0: Echt, spreek je dat echt
1: volgens mij
0: zo?
1: Is het een zweet.
0: Ja, dat, ik denk dat je gelijk hebt, maar ik wist niet dat je het dan zo uitsprak.
1: Je mag ook Atterberg zeggen.
0: Ja, ik zou het Kurt Atterberg als een soort inderdaad veel te Duits realiseer ik nu. Veel te Duits. Het SWR Radio Symfonieorkest Stuttgart voerde het uit. Dus dat was dan weer...
1: Stuttgart, moet je gezegd.
0: Veel te Duits.
1: Nee, is goed zo.
0: Hey, Sanne Swiep, heb je lekker viool gespeeld?
1: Nee.
0: Zag jou met de viool.
1: Het was decoratief. Het was het strijkbelang van mijn dochter. Ja? Dank je wel, Eva, voor het lenen.
0: En jij kan dat niet? Of wel?
1: Nee, weet je hoe lastig dat is?
0: Ja, nee, ik durf niet eens in de buurt op een meter van zo'n ding.
1: Jij kan heel moeilijk blokfluit spelen. Ik weet dat jij zo met die viool aan de slag gaat. Nee, maar ik kan dat niet als pianist.
0: Totally not.
1: Respect voor iedereen.
0: Er gaat gezongen worden voor Nicolie. Voor Nicola. Zing even mee. Komt-ie.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hebben we duizenden liveconcerten opgenomen. Van jonge talenten tot legendarische artiesten. En legendarisch was het. Het Mahlerfeest in 1995. De beste orkesten en dirigenten ter wereld kwamen naar Amsterdam. Herbeleef het deze week met Mahlers 9e symfonie. Door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags.
5: Die haalt uit.
4: NOS Radio Tour de France.
6: En daar gaat hij nog één keer staan.
4: 3 weken lang.
5: Deze man die kent alleen maar energie.
4: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: NOS Radio Tour de France.
5: Alleen maar energie.
4: Op NPO Radio 1.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Twee uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur. Die is inmiddels veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International. Dat is in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt. Later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
0: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
9: Schots en scheef. Ja, het woordje schots komt van het oud-Nederlandse woord voor onvriendelijk en onbehouden. Nou, deze maatwerkmiddag is niet scheef, maar wel schots. Met nu een orkest uit Schotland.
0: Maatwerk.
9: En ze spelen heel behouden, kan ik wel zeggen.
0: Met Sander Zwiep.
9: Goedemorgen.

0: Ochtendstemming, dat was het hier. Het is altijd wel ergens ochtend op deze wereld. Muziek van Edward Grieg door het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Jerzy Maksymiuk. Met heel veel Schotse klanken deze maatwerk. En Schots, van Schots en scheef, dat betekende vroeger dus in het Middel-Nederlands raar, mal, onvriendelijk, onbehouden. Dus ja, dat heeft dus helemaal niks met een kilt of een doedelzak te maken, dacht ik. Dus altijd een beetje. Al vind ik hekkes wel een raar en een beetje een mal gerecht. Maar goed.
1: De bestemming.
0: En die bevindt zich niet in Schotland, dat geef ik al weg. Maar waar op de wereld bevindt de stad zich die de bestemming van vandaag is? Raad je onze bestemming, dan maak je kans op onze draadloze hoofdtelefoon. Dus luister goed, hier zijn de hints van vandaag. Waldorf salade, Peter Stuyvesant en instabiele flat. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Waldorf salade, Peter Stuyvesant... instabiele flat.

Michael O'Rourke aan de piano bij de London Mozart Players in een deel uit het eerste pianoconcert van John Field op de melodie van 'Twas Within a Mile of Edinburgh Town. Als je van bergbeklimmen houdt, dan moet je vooral niet naar Estland. De hoogste berg daar is 318 meter. Onze Vaalse berg die torent daar 4 meter bovenuit, joh. Arvo Pärt mag graag vol ontzag zijn hoofd opheffen naar de bergen en moet dat dus ergens anders doen dan in zijn vaderland. Gelukkig bevindt zich ten westen van Estland een gebied met indrukwekkende vergezichten, regenbuien, doedelzakken, kilten en een hang naar onafhankelijkheid. Arvo's Hearts in the Highlands.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: My Heart's in the Highlands. Arvo Pärt's muziek, gezongen door Andreas Scholl. Met strijkers Yuki Wong, Tomasz Wabnitz, Tomasz Daroch en Marek Ruchipsinski. Ik heb er even op moeten oefenen.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Gisteren in Maatwerk van Tchaikovsky's Souvenir d'un lieu cher, een aandenken aan een dierbare plek. Nu tapt dezelfde man uit een iets ander vaatje. Het mayonaisevaatje wat mij betreft. Want de komende trompetsignalen klonken in mijn jeugd in snackbar De Vriendschap in Capelle Biezelingen. Uit een of andere arcade speelmachine die daar stond. Heel vaak gehoord als ik op de friet stond te wachten. Als ik deze tonen hoor, krijg ik dus direct trek. Hier is Carpaccio Italien.

Het BBC Scottish Symphony Orchestra speelde Capriccio Italiaan van Tchaikovsky. Stel, je hebt gespaard voor een reis naar Rome. En eindelijk ben je daar in die prachtige stad. Je komt aan bij je hotel, je gaat in bed liggen. En dan word je wakker getetterd door een of andere soldaat. Nee, het zijn er zelfs meer. Ze beginnen te spelen. Tegenwoordig zou dat een slechte review op Google of TripAdvisor opleveren. Locatie vreselijk, veel geluidsoverlast. Men wilde niet stoppen, terwijl we hebben geklaagd. Maar in Tchaikovsky's geval, hij bedankte vriendelijk voor de inspiratie, want het leverde deze muziek op. Zijn hotel, naast een lege kazerne, mooie trompetklanken. Het orkest kwam dus uit Schotland, het volgende orkest ook, met trompetiste Alison Balsam.

Het Hoboconcert in C-klein van Domenico Cimarosa, met hier een trompet als solo-instrument, Alison Balsam en het Scottish Ensemble. We blijven in Schotland. Regelmatig draaide ik het liedje Caledonia, een versie van Vultures 8. Maar ja, ik kreeg wel eens opmerkingen. Dat liedje is van Dougie MacLean. Kan je nou niet eens een versie vinden met de man zelf? Hij schreef het met heimwee, terwijl hij in Frankrijk was. Maar wat miste hij het, zeg. Wat miste hij het vreselijk. Zijn geliefde Schotland. En hier zingt hij erover met een strijkersensemble.

Dougie McLean met Caledonia en het Perthshire Ensemble erbij van een unplugged cd volgens mij. Ja, in mijn hart wappert de Zeeuwse vlag, soort van. Maar ik zou hier bijna spontaan Schots van worden. Schitterend. Hoe komt het toch dat de mooiste muziekstukken ingegeven zijn door heimwee? Heimwee naar iemand, een verloren liefde. Of heimwee naar een vaderland of een thuis. Ja, toch wel mooi dat het zo werkt. Zometeen Mendelssohn's Schotse symfonie en muziek van Foray, Rachmaninoff en Bernstein. Dit is Trouwdag in Trollhøgen, Griek door Schotten.

0: NPO Klassiek. Muziek is grenzeloos. En al helemaal bij Ensemble Black Pencil. Verschillende muziekculturen komen samen in een concert vol barok en volksmuziek. Luister mee. Vanavond om 8 uur barok en volksmuziek door Ensemble Black Pencil. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een Duitse arts die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. En dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Dan rapporteerde hij een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog meer slachtoffers gemaakt. Het OM in Duitsland onderzoekt nog 76 andere verdachte sterfgevallen. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken. Dat oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Ook morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
3: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags. NOS Radio Tour de France.
4: En daar gaat hij nog 1 keer staan.
3: 3 weken lang.
5: Deze man die kent alleen maar energie.
3: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in 1 klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: NOS Radio Tour de France.
5: Alleen maar energie.
3: Op NPO Radio 1.
7: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
8: Klinkt als een soort spookverhaal.
9: Dat is nog gebeurd.
7: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
0: NPO Klassiek. Omroep Max.
10: Is dat mogelijk dat je een soort van maatwerk gaat creëren?
11: Ja.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Gemiddeld trouwen er in juli 250 stellen per dag. Via een dekselscomplexe formule heb ik net berekend dat de kans 6% is dat een van die stellen op dit moment naar NPO Klassiek luistert. Gefeliciteerd. En ja, als we die 250 stellen dan individueel nemen, dus 500 pasgetrouwde mensen, dan zou de kans zelfs 12% zijn. Kijk, maar ja, wie gaat er nou op zijn trouwdag al lekker in zijn eentje met oordopjes in zitten luisteren naar maatwerk?
1: De bestemming.
0: Op weg naar je huwelijksreisbestemming. Dat is niet de bestemming van vandaag. Maar ja, wat dan wel? Je maakt nu kans op onze draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking. Leuk voor in de trouwauto. De hints zijn Waldorf salade, Peter Stuyvesant en instabiele flat. Wat is de bestemming? Laat het weten via de NPO Luister app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Waldorf salade, Peter Stuyvesant, instabiele flat.

razend virtuose versie van Liebeslied van Fritz Kreisler, gespeeld door Stephen Huff. Het was track 6 van Piano Postcards van Stephen. Het is het album van de week op npoclassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Laatste symfonie. Inderdaad, ja, van zijn 5 symfonieën voltooide hij deze Schotse symfonie als laatste. Maar in de volgorde van uitgaven was het dus de 3e. En die bijnaam Schotse die komt door Mendelssohns bezoek aan Edinburgh in 1829. Pas 12 jaar daarna, toen hij met zijn gezinnetje in Berlijn woonde, stortte hij zich op de voltooiing van deze Schots geïnspireerde symfonie. Hij schreef in zijn dagboek: "Ik heb de draad weer opgepakt van mijn grote symfonie. Het bevalt me zeer. Daarnaast schilder ik, drink het nodige bronwater en breng de avonden met mijn gezin door met spelletjes en muziek."

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Lagavecini met muziek van Mendelssohn. De derde symfonie, bijgenaamd De Schotse, naar de plaats van inspiratie. Edinburgh, om precies te zijn. Niet alleen Mendelssohn raakte geïnspireerd in Schotland, ook de Nederlandse pianist en componist die vandaag jarig is, Henry Kelder. Henry, van harte en bedankt voor zoveel mooie klanken.

Schotse volkmuziek, compoot, lekker bereid door Maxwell Quartet. The Rosebud of Allenville, Guardswell en The Hurricane. Die liedjes samen gecompileerd. En daarvoor Isle of Arran. Misschien als je van Schotland houdt en er vaak bent geweest, ken je dat eiland wel. Het ligt bijna in de Atlantische Oceaan, in het westen van Schotland. Er wonen 5000 mensen en waarschijnlijk nog veel meer schapen. En de foto's zien er betoverend uit. Henry Kelder, pianist, was er ooit en raakte geïnspireerd en componeerde Isle of Arran. En wat mij betreft mag dat het plaatselijke volkslied worden. Schitterend. Dit is een impliciete hint richting de bestemming van vandaag. Muziek van Leonard Bernstein. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Deze zomer in De Ochtend, groeten uit...
1: Ach, die stier in Wales, of dat gedoe met die ober in Keulen... of het gedonder met de koffers in Kopenhagen. We hebben ze allemaal, van die bijzondere zomerse vakantieherinneringen. Die zoeken we deze zomer in De Ochtend. Schrijf jouw vakantieervaring op in maximaal 150 woorden en stuur hem ons.
0: Kijk voor meer informatie op npoklassiek.nl/deochtend.
2: Ster. Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags.
5: Die haalt uit.
4: NOS Radio Tour de France.
6: En daar gaat hij nog één keer staan.
4: 3 weken lang.
5: Deze man die kent alleen maar energie.
4: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
4: NOS Radio Tour de France.
5: Alleen maar energie.
4: Op NPO Radio 1.
8: Vers aan tafel, vers aan tafel.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
8: Vers
9: aan tafel.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers
9: aan tafel!

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun op het WK ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar ze sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA. Die zou zo'n onderzoek moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn 2 meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden overal de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen.
6: Visser Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
8: Ik koos wat mij raakte.
7: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Kom naar het nieuwe Laliek Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
0: NPO Klassiek.
11: Omroep Max.
12: Een vraag van de heer Bisschop. Ruimte voor maatwerk. Vindt u niet dat de verantwoordelijkheid 2 kanten opwerkt? Dan is het antwoord uiteraard.
11: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Nino Rota's liefdesthema voor The Godfather, Marlon Brando, geweldig acteur. Hij leerde zijn teksten bijna nooit uit zijn hoofd. In plaats daarvan schreef de crew zijn tekst gewoon op speakbriefjes. Want Marlon vond dat hij zo beter kon acteren. Die briefjes werden vervolgens overal verstopt, op de bank, op lampen en soms zelfs op de borst van zijn tegenspelers. Nou, ik doe het zonder speakborstbriefjes. Ik heb alleen een heel saai scherm voor me met erop de tekst. Bumper de bestemming kort, K0630.
1: De bestemming.
0: En dan vertel ik natuurlijk dat je weer kans maakt op onze draadloze hoofdtelefoon als je raadt wat de bestemming van vandaag is. En de hints zijn Waldorf salade, Peter Stuyvesant en instabiele flat. Wat is die bestemming? Laat het nu weten via de NPO Luister app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Waldorf salade, Peter Stuyvesant en een instabiele flat.

is ook de strekking van de nu volgende muziek. Ubi Caritas et Amor Est, Deus Ibi Est. Een zetting van Ola Jijlo. Wees een beetje lief voor elkaar. En laat dat beetje maar weg.

0: Fotis Eet zong Ubicaritas van Olaj Jelo. En daarvoor dus muziek van Dvorak. Jelo en Dvorak, allebei ooit inwoners van De Bestemming van Vandaag.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Komend kwartier, Symfonie 1 van Gustav Mahler. Boven het eerste deel schreef hij Wie ein Naturlaut. Muziek alsof de natuur het ons influistert en toezingt. Best wel een schril contrast met De Bestemming van Vandaag, hoewel daar ook best wel een mooi rechthoekje natuur te vinden is.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ach, wat een formidabele muziek toch. Muziek ook met humor, met die laatste paukjes, uitgevoerd door het Philharmonic Orchestra onder leiding van Leonard Bernstein. Het eerste deel uit de eerste symfonie van Gustav Mahler. Rust nu in de tent.

Ja, een stuk voor wie serieus heeft doorgeleerd voor het vak van pianist. Nou, dat geldt ook voor Murray Pariah. Hij speelde prelude en fuga in E-klein van Felix Mendelssohn. Met in het laatste deel ineens ook een soort citaat van Ein feste Burg, volgens mij. Pariah is geboren in de bestemming van vandaag. Daarvoor hoorde je het Agnus Dei uit de mis voor vier stemmen van William Byrd, gezongen door bestemming Polyphony.

0: de bestemming.
1: Het schijnt niet al te moeilijk te zijn geweest. Waldorfsalade, Peter Stuyvesant, een instabiele flat waren de hints. Hoi Sander, schrijft Natasja. New York is de bestemming. Stuyvesant staat op een muurschildering van het Waldorf Astoria Hotel. Als laatste gouverneur-generaal van Nieuw Amsterdam destijds. En deze week werd daar de voormalige toren van Pfizer instabiel verklaard. Omdat de betonnen constructie begon te verbuigen. Het zag er heel eng uit. De extra verdiepingen die men had toegevoegd bij de ombouw tot woontoren bleken toch te zwaar in hartje New York. Groeten van Natasja. Nou, dat klopt helemaal natuurlijk. En ik zou er nog maar niet een dansfeestje organiseren. De mensen schijnen nu terug te mogen. De zaak is gestut, gevaccineerd en zo. Dus het lijkt goed te komen, maar spannend blijft het. Ik heb wel trek in een salade.
2: Could you make me a Waldorf salad?
3: Oh, a
2: Waldorf salad.
3: Well, I think we're just out of Waldorf.

En ik rij zo meteen gewoon weer naar Veenendaal. Verschil moeten zijn. Frank Sinatra, The Voice met New York, New York. De bestemming van vandaag. Hierna podium met Hans Hofmans. En in Maatwerk is nog het laatste woord aan Paulo Coelho. In de wereld zijn er altijd mensen die op een ander wachten. Of het nu midden in de woestijn is of in het midden van een grote stad. En als deze paden elkaar kruisen en hun ogen elkaar ontmoeten, verliezen het heden en het verleden hun belang. En alles wat er nog toe doet, is dat ene moment.

0: NPO Klassiek. Muziek is grenzeloos. En al helemaal bij Ensemble Black Pencil. Verschillende muziekculturen komen samen in een concert vol barok en volksmuziek. Luister mee. Straks om 8 uur barok en volksmuziek door Ensemble Black Pencil. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
2: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
3: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keijzer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keijzer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keijzer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Bij een aanval op een middelbare school in Duitsland zijn 2 meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Beierse minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de dader naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Nu op NPO Luister de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
3: Klinkt als een soort spookverhaal.
4: Dat is nog gebeurd.
2: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
5: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags.
6: Pogacar, die haalt uit.
5: NOS Radio Tour de France.
7: En daar gaat hij nog 1 keer staan.
5: 3 weken lang.
6: Deze man, die kent alleen maar energie.
5: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: NOS Radio Tour de France.
6: Alleen maar energie.
5: Op NPO Radio 1.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
9: Podium van woensdag 8 juli. Goedemiddag, van harte welkom. Met onder meer in deze uitzending klassieke zomermaanden in Hongarije. We kijken vooruit naar de zomerfestivals en er is Zomerliefde van Alma Mahler. En componist Thomas van Dunn vertelt over zijn muziek voor de regenboogjurk.

0: pianisten Martin James Bartlett en Alexander Tarot in deze wals van Reinaldo Haan. De Pride Week komt eraan, of nu ja, in Amsterdam zijn het eigenlijk twee, van 25 juli tot en met 8 augustus. Nationale Opera en Ballet toont in die periode een nieuwe muzikale installatie met als middelpunt een jurk. Dat is de Amsterdam Rainbow Dress, een jurk met een doorsnede van 16 meter. Samengesteld uit nationale vlaggen van landen waar het hebben van een queer identiteit strafbaar is. De jurk reisde de afgelopen 10 jaar de wereld over om aandacht te vragen voor queerrechten. Inmiddels is de jurk in 32 landen geweest. En nu komt hij terug naar Amsterdam, naar de Boekman Studio bij Nationale Opera en Ballet. De jurk is het middelpunt van een kunstinstallatie met beelden en een nieuw koorwerk. Librettist Fleur Pirits schreef de tekst op basis van persoonlijke getuigenissen van 12 queer personen uit alle delen van de wereld. En componist Thomas van Dun maakte van dat libretto een koorwerk. Eerder vandaag spraken we hem en zette het project zelf op touw.
1: Nou, we hebben echt gescout en gezocht naar zangers die zowel een queer identiteit hebben, kunnen zingen en ook een relatie hebben tot de landen die vertegenwoordigd worden in de jurk, of in ieder geval het verhaal van de jurk. Dus we hebben in alle hoeken moeten zoeken. We hebben ook daardoor een hele diverse kast gevonden van niet alleen klassiek geschoolde mensen, maar ook juist veel mensen uit de pop- en jazzwereld en ook mensen die in soort van de volksstijl van waar ze vandaan komen zingen. Dus dat maakt dat er een hele diverse klank uit is gekomen, wat ook wel indrukwekkend is om een keertje samen te horen.
0: Thomas vertelde ook dat het overbrengen van die verhalen voor hem een verantwoordelijkheid met zich meebrengt.
1: Ja, die zangers en mensen die zijn geïnterviewd door Fleur Pirits om daar vervolgens een libretto van te maken. Ja, dat zijn zulke heftige en persoonlijke verhalen. We hebben er vluchtelingen tussen zitten, asielzoekers. Een persoonlijk verhaal wat mij heel erg raakte was van een Iraanse zanger die echt gevlucht is in 2015. Hier vervolgens HIV heeft opgelopen. Allemaal een heftig verhaal en nu vervolgens compleet tot bloei staat eigenlijk in zijn identiteit. Prachtig om te zien. Ja, dat wil je eren in die muziek. Eigenlijk ook in een soort van verantwoordelijkheid naar die mensen zelf toe om hun verhaal te vertolken.
0: En hoe maak je daar dan muziek van?
1: Nou, het doel is wel altijd om een stuk te schrijven wat echt wel communiceert naar iedereen. En niet alleen de klassieke scene, om het zo maar even te zeggen. Dus het moest muziek zijn die echt wel aanspreekt tot die emotionele laag. En dat is pittig, want je wil niet inleveren op, ik wil niet inleveren op mijn eigen muzikale taal. En tegelijkertijd moet je verstaanbaar blijven voor heel veel mensen. Dus het is een heel melodieus stuk geworden. Veel fijne harmonieën, als ik het zelf eventjes mag zeggen. Echt dramatiek ook wel. Dat zit er ook wel echt in, zonder dat het te sentimenteel wordt. Veel trucken eigenlijk om het publiek vast te houden.
0: Zegt componist Thomas van Dun. Zijn nieuwe compositie wordt dus niet live uitgevoerd, maar is onderdeel van een installatie te zien en te horen vanaf zaterdag 25 juli tot en met 8 augustus in de Boekman Studio van Nationale Opera en Ballet in Amsterdam, met de Rainbow Dress als middelpunt. Dit komt uit het stuk van Thomas van Dun. Het heet Unfolded Voices, een fragment.

0: Fragment is uit de muziekinstallatie bij de Amsterdam Rainbow Dress, Unfolded Voices van Thomas van Dun. Het is 5:12, tijd voor de AWB met Rijn Baartmans. Rijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag Hans, het is drukker dan normaal. Vooral werkzaamheden rond Rotterdam, Utrecht en Gorkum veroorzaken files. Ook incidenten, dat zien we op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beierland en knooppunt Hellegatsplein is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is weer dicht en je doet er 50 minuten langer over.
2: Podium met Hans Hafmans op

Ach, wie schön, man zingt immer tiefer van ene Günther Neumann, mezzosopraan Anne-Sophie van Otter en het Salonorchester der Komischen Oper Berlin. Het nieuwe album van mezzosopraan Anne-Sophie van Otter, Berlin, Berlin, Berlin, met uitroeptekens Cabaret und Exil. Altijd al een veelzijdige zangeres geweest en nu nog steeds. Ze is inmiddels begin 70. Cabaretmuziek uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw, naast ook ingetogen liederen, zoals hier op tekst van Bertolt Brecht, Erinnerung an die Marie A.

Herinnerung aan die Marie A., gezongen door Anne-Sophie van Otter, met naast haar gitarist Fabian Frederiksson en pianist Adam Benzi, die trouwens ook dat salonorkest van de Komische Oper Berlin dirigeert. Berlijn, jaren 2030, Cabaret und Exil, nieuwe prachtplaat van Anne-Sophie van Otter. Ze kan het nog steeds.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het slot van een strijktrio dat de Fransman Jean Krah precies 100 jaar geleden geschreven heeft in 1926. Muziek van een nieuw album van het Boccherini-trio. Komen we straks op terug. Podium neemt je deze zomer, weken, maanden mee backstage. We volgen muzici en artistiek leiders die vormgeven aan allerlei mooie festivals in Europa. Deze week volgen we artistiek leiders.

van het Chopin Festival, Clara Biermans en cellist Johannes Moser in hun voorbereidingen vanuit Wenen. Alvast een kleine quote, die trouwens online allemaal te volgen is, npoklassiek.nl/podium. Ik ben mij met cellist Johannes Moser aan het voorbereiden op het Chopin Festival komend weekend in de Amstelkerk in Amsterdam. Johannes woont in Wenen, vlak bij mij om de hoek, dus dat was erg handig. Gisteren hadden we een try-out voor vrienden bij mij thuis. Het was lekker warm, 32 graden, maar de sfeer was goed. Dat was erg leuk. Aldus Clara Biermans. Morgen een nieuwe update. Dit is Johannes Moser met hier pianist Ewa Kupiec met de cellosonate van Frédéric Chopin, die ook komend weekend gaat spelen in Amsterdam.

Johannes Moser, cello. Ewe Kupiec, piano. Slot van de cellosonate van Frédéric Chopin. Hij komt hem ook spelen komend weekend in het Chopin Festival in Amsterdam. Net 17:30 geweest, NTR Podium. Na het vertrek van de Hongaarse premier Viktor Orbán staat ook het medialandschap op het punt te veranderen. De overheid kondigt een grondige herstructurering aan met als doel het Orbán-tijdperk definitief achter zich te laten. De publieke zender M1 heeft inmiddels excuses aangeboden voor de desinformatie van de afgelopen jaren. De reguliere nieuwsuitzendingen worden voorlopig stilgelegd. In plaats daarvan klinkt tot en met augustus klassieke muziek op de zender. Ook Kossuth Radio, het best beluisterde station van het land, sluit zich daarbij aan en zal tijdelijk het klassieke programma van Radio Bartok uitzenden. Na jaren waarin de Hongaarse radio vooral één geluid liet horen, markeert deze koerswijziging een opvallend nieuw begin. En voor veel luisteraars klinkt dat als muziek in de oren. Ja, en deze man kennen ze heel goed in Hongarije. Béla Bartok.

Uit de Hongaarse liederen, boerenliederen van Béla Bartók speelde fluitist Julien Bodimont en harpist Marie-Pierre Langlamet. Dus voorlopig even geen nieuwsuitzendingen in Hongarije. Die staan op zwart en er wordt veel klassieke muziek gedraaid. En ze hebben excuus aangeboden voor de misinformatie, desinformatie van de afgelopen jaren. Heel juli kun je in de Amsterdamse Mozes en Aaronkerk naar het festival Harp onder de Riem. De 7e editie alweer van een festival waar de bezoeker centraal staat. Op basis van hun verhalen spelen muzici ter plekke live muziek. Dat doen ze bijna dagelijks, van dinsdag tot en met zaterdagmiddag. Elke dag is er een andere muzikus aanwezig. De opbrengsten van deze dialogen, de muziekwerken en verhalen worden gebundeld in het muzikale dagboek van Amsterdam, dat tijdens het slotconcert eind juli te horen is. Toegang van die concertmiddag is gratis, de hele maand juli, van dinsdag tot en met zaterdag, tussen 12 en 4 in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam.

0: sopraan Emma Kirkby bezong De Mooie Vogeltjes, The Pretty Warblers, in deze muziek, deze aria van John Frederick Lampe, Academy of Ancient Music, geleid door Christopher Hogwood. 5:50, tijd voor de AWB met Rijn Baarmans.
1: De files nemen af, maar blijft drukker dan gebruikelijk. Vooral werkzaamheden en incidenten veroorzaken de meeste files. Dat zien we bijvoorbeeld op de A12 Utrecht richting Arnhem. Er staat een auto in brand tussen Veenendaal en Afrit Oosterbeek. 2 rijstroken zijn dicht en je doet er 60 minuten langer over.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: Deze zomer elke dag een liefdesbrief van een componist. Deze week draait het om Alma Mahler. Kort nadat Gustav Mahler en Alma Schindler elkaar ontmoetten, schreef hij haar in een beroemde liefdesbrief de condities waaronder hun liefde zou kunnen bestaan. Amschi, ik smeek je, lees deze brief aandachtig. Onze relatie mag niet verwateren tot een oppervlakkige flirt. Voordat we elkaar weer spreken, moeten we alles hebben opgehelderd. Je moet weten wat ik van je verlang en verwacht en wat ik in ruil daarvoor kan geven. Wat jij voor mij moet zijn. Je moet afstand doen van alles wat oppervlakkig en conventioneel is. Van alle ijdelheid en uiterlijk vertoon. Zowel in je persoonlijkheid als in je werk. Je moet je onvoorwaardelijk aan mij overgeven. In ruil daarvoor mag je naar niets anders verlangen dan mijn liefde. Ja, ze schrok enorm toen ze die brief kreeg. Alma, mijn hart stokte. Mijn muziek opgeven, afstand doen van wat tot nu toe mijn leven is geweest. Mijn eerste reactie was om hem af te wijzen. Ik moest huilen. Ook omdat ik besefte dat ik van hem hou. Het voelt alsof een koude hand het hart uit mijn borst heeft gerukt. Mama en ik hebben er 's avonds lang over nagepraat. Ik was verbijsterd. Ik vind zijn gedrag zo onderdacht, zo onbeholpen. Het had allemaal vanzelf kunnen gaan, geleidelijk. Maar op deze manier zal het een litteken achterlaten. De volgende dag keek ze er anders tegenaan. Ze schrijft, vanmorgen las ik zijn brief opnieuw en plotseling voelde ik zo'n warmte. Wat als ik uit liefde voor hem afstand zou doen van mijn muziek? En nu bekruipt me het vreemde gevoel dat mijn liefde voor hem diep en oprecht is. Ik verlang grenzeloos naar hem. Alma zou haar componeren inderdaad opgeven voor Gustav Mahler, maar na zijn dood pakte ze de draad weer op.

Erntelied van Alma Mahler met de sopraan Iris Vermiljoen en het Koninklijk Concertgebouworkest geleid door Ricardo Chailly. Zometeen na het nieuws van 6 uur, de roerige jaren 20 in de jazz en de reacties van componisten op dat nieuwe fenomeen, de jazz. Tot zo.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week de negende van Antonín Dvořák. Wist je dat de schoonmaker van het Conservatorium van New York aan de basis staat van deze superbekende symfonie?
2: Harry T. Burley heeft vele avonden met Dvořák doorgebracht om hem spirituals voor te zingen.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ster. Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
5: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
4: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging van het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. Oud-staatssecretaris Mona Keijzer heeft in de coronaverhoren gezegd dat ze in de coronacrisis steeds kritischer werd op de maatregelen. Ze zei dat de regels door een kleine club mannen werd bedacht. Ook vond ze de nadruk te veel liggen op wat niet mocht. Keijzer werd in 2021 uit het kabinet gezet omdat ze openlijk haar twijfels uitsprak. Voor de kust van Pakistan zijn stukken gevonden van het vrachtvliegtuig dat gisteren verdween. De 5 vermiste bemanningsleden zijn nog niet gevonden. De wrakstukken werden gevonden na een zoektocht van zo'n 12 uur door reddingsdiensten. De zoektocht zou moeizaam gaan door de zee, die ruw was. Het toestel was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd 2e en de Belg Merlier werd 3e. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
4: Sloopmelk.
3: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
4: Sloopmelk.
3: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hofmans.

Fats Waller zong zijn hit Squeeze Me. Hij schreef het nummer in 1925. Deze zomer gaan we in Podium elke dag na zessen een eeuw terug. Terug naar de begindagen van de radio. De opkomst van de jazz, van de blues, van de big bands. De roaring twenties, de roerige jaren twintig. Toen muziek uit de Verenigde Staten niet meer weg te denken was in Europa. Muziek die door de opkomst van de radio overal te horen was. En die ook van invloed zou worden op de gecomponeerde muziek. Fats Waller was een van de belangrijkste pianisten in de begintijd van de jazz en van grote invloed op de ontwikkeling van de jazz en op het werk van componerende collega's. Zometeen pianospel in de stijl van Fats Waller, maar dan in de overdrive tot in het extreme in muziek van Dmitri Shostakovich. Nu nog twee keer Fats Waller, de St. Louis Blues, en nu als eerste een eigen stuk, precies 100 jaar geleden, 1926, Lenox Avenue Blues, gespeeld op orgel. Want Fats Waller was ook de man die het orgel in de jazz introduceerde.

0: Pianist Fats Waller in de St. Louis Blues van William Christopher Handy. En daarvoor orgelspelend in zijn eigen Lenox Avenue Blues. Zijn vader was dominee, hij groeide op in de kerk en het orgel was dichtbij. Zo begon het. En hij introduceerde het orgel in de jazz. Het is 6:15 geweest, tijd voor de files, de ANWB, Rijn Baartmans.
1: We zitten nu onder de 300 kilometer file in totaal. Wel blijft het erg druk op de A12, Utrecht richting Arnhem. Er stond een auto in brand tussen Veenendaal en afrit Oosterbeek. De berg is aanwezig, maar de rechte rijstrook blijft afgesloten. Je doet er 45 minuten langer over.
2: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.
0: Dmitri Shostakovich tapt in zijn eerste pianoconcert uit heel veel verschillende muzikale vaatjes. Maar als het goed is, kun je in een uitvoering ook iets van het spel van Fats Waller terughoren. Al is het dan wel een ongelooflijk opgefokte Fats Waller. Shostakovich schreef dit concert in 1933, pianoconcert, het eerste. Met ook een trompet daarbij, die de associatie met de jazz alleen maar versterkt. Het laatste deel, pianist Martha Argerich, trompetist Guy Touvron.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het extreem virtuose en jazzy laatste deel uit het pianoconcert nummer 1 met trompet daarbij van Dmitri Shostakovich. Marta Argerich, piano. Guy Touvron, trompet. Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, geleid door Jörg Ferber. Morgen na de klok van 6 hier in podium opnieuw de jazz uit de jaren 20, 100 jaar terug in de tijd, en de reactie van de componerende collega's op dat nieuwe genre. Terug naar de nieuwe plaat van het Boccherini-trio nu, met Franse muziek. Muziek van Jean Francais.

Het bluesy slotdeel uit het strijktrio van Jean Francais door het Boccherini-trio. Een nieuwe plaat. Het is net 6:30 geweest, NTR Podium. De Amerikaanse dirigent David Zinman viert morgen zijn 90ste verjaardag. Zijn lange carrière geeft alle reden om Zinman eens in het zonnetje te zetten in Podiums gouden opname. Maandag en dinsdag lieten we al een paar opnamen horen uit zijn tijd in Rotterdam en in Baltimore, waar hij allebei chef-dirigent was. Vandaag gaan we naar het volgende orkest waar Zinman het roer overnam, waar hij misschien wel zijn meest vruchtbare samenwerking mee had, het Toonhalle Orkester in Zürich. Hij begon er als chef in 1995, bleef bijna 20 jaar daar aan. Tot de absolute hoogtepunten uit die periode behoort zijn opname van de 4 symfonieën van Robert Schumann. Zinman was vertrouwd geraakt met de historische uitvoeringspraktijk, hoe de muziek moet hebben geklonken in de tijd van de componist, en paste veel van die beginselen toe in zijn uitvoeringen. Niet meer de dichte, romantische orkestklank die lang gebruikelijk was, maar juist veel slanker en wendbaarder. Zinmans opname werd alom bejubeld en nog steeds beschouwen veel kenners het als een van de beste Schumann-cycli van de afgelopen decennia. We gaan luisteren naar de laatste 2 delen uit de Rheinische Symfonie van Robert Schumann, zijn 3e. De orkestklank is inderdaad slanker, maar niet minder gepassioneerd. Deze Schumann loopt over van uitbundige expressie. Hoor hoe Zinman het orkest laat gloeien en let ook op de geweldige hoornsectie.

De slotdelen van de Rheinische Symfonie, de derde van Robert Schumann, door het Toonhallenorkest uit Zürich, geleid door chef-dirigent David Zinman. 20 succesvolle jaren daar in Zürich. Hij wordt morgen 90, David Zinman. En we vieren dat met deze geweldige Amerikaanse dirigent deze week in de Gouden Opname. Morgen meer. En de stukken die we draaien kun je terugluisteren op nporklassiek.nl/podium onderaan de pagina bij de Gouden Opname.

Uit de sonatine van Maurice Ravel, pianist Severin von Eckhartstein, december 2024, twee jaar geleden, in de Salle Cortot in Parijs. Een album van dit concert is net uitgebracht. En vanavond kun je beluisteren in het avondconcert, het zomeravondconcert. Eerst een optreden van Black Pencil met oude muziek, het barokfestival in Zutphen. Dan de tweede helft, Severin von Eckhartstein, onlangs, een paar weken geleden, het Mozartfestival in Würzburg. Hier van het nieuwe album van hem, van dat concert dus in Parijs, twee jaar geleden, I Got Rhythm van George Gershwin. En als eerste een wals van Claude Debussy, La Plus Que Lente.

0: Ja, inderdaad. Een bijzondere avond is het geweest. December 2024 in Parijs. Severin van Eckhart Stein met I Got Rhythm van George Gershwin. En daarvoor een wals La Plus Galante van Claude Debussy. Vandaag in podium Thomas van Dun, jong Nederlands componist, heeft een muziekstuk geschreven bij een installatie die naar Amsterdam komt. De Amsterdam Rainbow Dress is de hele wereld over geweest in het kader van de Pride Weken. En eind juli, begin augustus is hij weer te zien met een nieuw stuk van hem. Een koorwerk, fascinerend stuk. Je kunt zijn commentaar en een gedeelte van het koorwerk beluisteren op npoklassiek.nl/podium. En zometeen Opium met Annemieke Bosman. Wat komt er ter tafel?
1: We gaan naar de bios. Ik heb praat met René Wolf. Hij heeft voor Filmmuseum AI in Amsterdam het programma Previously Unreleased samengesteld. Daar zijn films te zien die dan wel een festivalhit waren, maar die de bioscoop niet hebben gehaald.
0: Is dat niet een terugkerend?
1: Ja, klopt. Nee, vorig jaar was hij er ook.
0: Is het een zomerfestival? Het is een zomerfestival. Maar wat leuk.
1: Ja, en trouwens, kijk, het begint dan in AI, maar als je niet in Amsterdam kan komen, geen nood. Want er is ook een filmtheater bij jou in de buurt dat die films dan ook draait. Maar dat zijn dus allemaal festivalhits en zo. Dat is heel leuk. Want er zitten allemaal dingen tussen waarvan je denkt, nou, hadden ze best gewoon kunnen uitbrengen. Waarom is dat eigenlijk niet gebeurd?
0: Dus verborgen parels.
1: Ja, een beetje experimenteel, alternatief, maar erg leuk.
0: Leuk om eruit te kijken, ja. Letterlijk. Zometeen in Opium.

0: NPO Klassiek. Muziek is grenzeloos. En al helemaal bij Ensemble Black Pencil. Verschillende muziekculturen komen samen in een concert vol barok en volksmuziek. Luister mee. Straks om 8 uur barok en volksmuziek door Ensemble Black Pencil. In het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
2: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
3: Klinkt als een soort spookverhaal.
4: Ja, dat is wel gebeurd.
2: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
5: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: NPO Radio 1 zit bovenop de toer. Met iedere dag vanaf 2 uur 's middags.
8: Pogacar, die haalt uit.
7: NOS Radio Tour de France.
9: En daar gaat hij nog 1 keer staan.
7: 3 weken lang.
8: Deze man die kent alleen maar energie.
7: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld: Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: NOS Radio Tour de France.
8: Alleen maar energie.
7: Op NPO Radio 1.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7:00, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
2: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
1: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Melier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard en val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. Haar kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer, het klaart op en op veel plaatsen schijnt vanavond nog de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, maar in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Annemieke Bosman.
12: Goedenavond, van harte welkom. Eens in de zoveel tijd worden er schrijvers herontdekt. Dan blijkt dat er in het archief van een uitgeverij een geweldig manuscript ligt te verstoffen, waarvan iedereen het bestaan al lang vergeten was en dat nog steeds zeggingskracht blijkt te hebben. Nou, als dat geldt voor de literatuur, hoe zit dat dan eigenlijk met de andere kunstdisciplines? Met de schilderijen en sculpturen in het depot van het museum, met de kostuums en de choreografieën in de theateropslag en natuurlijk met de talloze films in hun blikken trommels. Allemaal goed geconserveerd, maar misschien wel voor de eeuw eeuwigheid aan ons oog onttrokken. Filmmuseum AI in Amsterdam neemt zijn verantwoordelijkheid door op gezette tijden retrospectieven te organiseren. En ook de regisseurs die hun films al in het archief zien verdwijnen, nog voordat ze de bioscoop hebben gehaald, worden door AI bediend. In de zomer kun je hun producties daar alsnog op groot doek bekijken in het programma Previously Unreleased. René Wolf, mijn gast van vanavond, laat daarin een selectie zien van de films die op de internationale festivals een hit waren, maar die in Nederland de bioscoop niet hebben gehaald. Hij gaat er zo meteen drie bij ons bespreken. Eerst muziek uit één van die films, On a String, waarin we een jonge altvioliste volgen op haar levenspad vol hobbels en valkuilen.

0: Dat was het Tokio Strijkkwartet met het scherzo uit Der Tod und das Mädchen van Franz Schubert. Een publiekslieveling die ook wordt gespeeld door het strijkkwartet van de New Yorkse Isabel in de film On a String. On a String was succesvol op internationale filmfestivals, maar kwam niet terecht in de Nederlandse bioscoop. En daarom heeft René Wolf, mijn gast van vanavond, hem alsnog geprogrammeerd in Previously Unreleased. Dat is een programma in Filmmuseum AI in Amsterdam, in samenwerking met de Filmhallen in Amsterdam, waar je dat soort fijne films alsnog kunt bekijken. En ze komen dan ook landelijk in de theaters. Dus mocht je niet naar Amsterdam kunnen, dan kan je ook een arthouse movie bioscoop bij jou in de buurt ongetwijfeld bezoeken. Nou, vanavond gaan we drie films uit dat Previously Unreleased programma bespreken. On a String uit de Verenigde Staten dus. Dichanove uit Italië en Bouchra uit Marokko en de VS. Welkom René.
1: Hallo.
0: Ja, als je dan, om maar te beginnen met On a String, waar we net die muziek uit hoorden, die wat later in jullie programma te zien zal zijn. Het is niet echt een feestje om in een strijkkwartet te spelen, als je Isabel Hagen zo volgt.
1: Nee, nou, je maakt wat mee, zou ik zeggen, in haar geval, als ze de viola speelt. Zij probeert, ze heeft niet echt een hele grote carrière in het verschiet of ze zit nog echt een beetje, ze is net afgestudeerd aan het conservatorium, maar gewoon echt nog zoekende naar een baan. Maar ze verdient haar geld dus voor een deel eigenlijk met opdrachten, zowel voor een strijkkwartet, ook solo optredens, achtergrond. Het begint fantastisch, vind ik, met dat ze de viool speelt bij iemand die een huwelijksaanzoek doet. En dat heeft ze in het echt ook allemaal meegemaakt.
0: Maar goed, maar dat is dan, en waarom het ook, ik bedoel, want het is een beetje een tragicomische film, zou je kunnen zeggen. Ja. Ze staat daar de altviool te bespelen, denk ik, of de viool in ieder geval in een park. Ja. Maar het begint met de opengevallen mond van de, denk je, aanstaande bruidegom, want hij heeft net te horen gekregen dat zijn vriendin helemaal niet wil trouwen.
1: Ja.
0: En dan staat zij daar dus bij te fiedelen.
1: Bij te fiedelen, maar dat zie je helemaal niet. Want je ziet inderdaad al eerst alleen de man die de aanzoek doet en de vrouwen aan wie die het aanzoek doet. En je hoort die viola muziek. Pas op een gegeven moment wordt er uitgezoomd en zie je dat zij daar gewoon staat te spelen.
0: Maar live, ja.
1: Juist omdat de bride-to-be niet het gewenste antwoord gegeven heeft, is die muziek opeens ook natuurlijk heel erg vervelend. En zij blijft maar doorspelen. Ja. En dan zegt hij opeens, kun je er niet mee ophouden.
0: Ja, want dan begint het te irriteren.
1: Ja, precies. Dus,
0: maar Isabel Hagen speelt de hoofdrol in die film. Maar zij is in het echt ook altviool. Ze speelt ook altviool in het echt. Ze heeft Juilliard gedaan.
1: Ja.
0: En ze is dus stand-up comedian ook nog.
1: Ja.
0: En nu heeft ze deze film gemaakt.
1: Ja, ze is stand-up comedian. Dat is eigenlijk waar ze haar brood mee verdient. Maar ze heeft die opleiding aan het conservatorium gedaan. En zij heeft ook behoorlijk wat ervaring met spelen op diverse gelegenheden. En ze wilde eigenlijk ook iets doen met de mensen maar waarbij ze de heeft gespeeld. Ze zeggen, als je ergens speelt, ben je even onderdeel van het leven van die andere personen. En ik wilde daar gewoon ook iets mee doen. Het is eigenlijk ook een beetje begonnen in coronatijd. Toen heeft ze gewoon filmpjes gemaakt op internet. En dat waren een beetje toch meer sketches-achtige filmpjes. Maar daarvan is wel het idee gekomen van ik moet ook een hele speelfilm maken. Waar ik ook echt wat dieper op het karakter in kan gaan.
0: Ja, want wat wil ze nou eigenlijk vertellen met jouw film, denk jij? Ik bedoel, is het meer dan de som der delen? Want als je het zo schetst, klinkt het net of het een soort aaneenschakeling van losse scènes is.
1: Nou, ik vind van de ene kant vertelt de film heel veel over de hoofdpersoon. He, je ziet iemand die nog thuis woont, omdat er nog geen droogbrood te verdienen valt met waar ze eigenlijk haar geld mee wil verdienen. Ze is niet. In de film speelt ook haar broer mee. Dat is wel een hele gearriveerde muzikus. En de hele familie is ook behoorlijk muzikaal. Maar zij kan er nog niet. Zij kan er duidelijk nog niet gewoon goed van leven. En dus. Maar van de ene kant gaat het echt om haar. Haar onzekerheden, haar moeizame stappen op relatiepad. Haar moeizame stappen op het muzikale pad. Maar het gaat ook echt over dat je... Hè, omdat ze zoveel verschillende dingen doet. Ze speelt soms alleen. Ze speelt soms met andere mensen samen. Ze moet filmmuziek inspelen. Ze speelt in dat strijkkwartet. En in al die verschillende optredens komt ze mensen tegen... Waar ze dan even tijdelijk onderdeel uitmaakt van hun leven. En daar wil ze ook wat over zeggen. Dus je ziet ook... Haar personage in de film is ook heel vaak gewoon echt aan het observeren terwijl ze speelt. Ze kijkt heel vaak naar de mensen die haar de opdracht hebben gegeven of de mensen bij wie ze moet optreden. Ze is heel vaak aan, alsof ze er bijna ook boven de partijen staat. Zo van boven ook kijkt naar wat gebeurt er nu uiteindelijk. Met die mensen waar ik bij speel.
0: Ja, het grappige is, het begint in medias res en het eindigt ook weer in medias res. Dus eigenlijk is het een soort net alsof er eigenlijk een kleine episode uit haar leven is geknipt. En dat wordt anders voorgeschoten.
1: Ja.
0: En vind je dat goed? Denk je nou, dat is een interessant vormexperiment? Of misschien ook een beetje gemakzuchtig?
1: Nou, gemakzuchtig vind ik het zeker niet. Ik vond het soms wel een beetje dat het lijkt of het soms hoofdstukjes zijn. Hè? Dat het meer sketches zijn dan dat het gewoon echt een heel vloeiend verhaal is. Maar ja, tegelijkertijd heb ik er ook zo van genoten. Omdat de speelsheid ook van de manier waarop het verteld wordt. De humor die erin zit. De vele muzikale episodes die ook heel
0: Ze spelen echt heel goed ook.
1: Ja, ze spelen heel goed. Maar ze spelen ook heel verschillende dingen.
0: Ja.
1: En in heel verschillende samenstellingen. En ja, ik had eigenlijk zoiets nog nooit gezien ook. Gewoon van dat. Ik vond het ook een heel gedurfd iets om zo'n violiste aan het begin van haar carrière zo centraal te stellen.
0: Denk je dat dat ook de reden is geweest eigenlijk waarom hij dan niet is uitverkoren voor de bioscoop? Dat het toch. Want net als die andere twee, Bushra en Dichanove, ik zag wel een rode lijn. Het zijn eigenlijk alle drie, gaat het over jonge mensen in de hoofdrol. Zoekende jonge mensen die hun pad proberen te vinden. Het zijn alternatieverige films. Ja. Met een beetje een experimentele aanpak. Een beetje zoals wanneer je van een schrijver zijn allereerste roman leest. Daar moest ik dan aan denken. Dat is vaak nog een beetje ruw en zoekend. En het geheim van die schrijver, nou, dat kan je misschien nog wel ontdekken. En op een gegeven moment, als een schrijver succes krijgt... dan gaat hij zijn materiaal goed beheersen. En dan levert hij misschien wel hele goede romans af. Maar dat een beetje dat stekelige van het begin is er dan niet meer. En ik had het gevoel dat ik nu naar drie een beetje ruwe films had zitten kijken.
1: Ja, dit zijn echt alle drie debuten. Wel overigens ook heel verschillend en ook met heel verschillende budgetten gemaakt. En ook met verschillende, in verschillende, je zou bijna kunnen zeggen, professionele settings. Ten eerste, dat is niet voor de hele reeks het geval. Er zitten ook een paar films van meer gevestigde makers in. En we willen niet acht alleen maar debuten presenteren. Het is altijd een combinatie van ook bekende namen... maar die toch niet worden opgepikt voor distributie. Ondanks dat ze gewoon hele mooie films gemaakt hebben. Maar ik wil er ook echt altijd wel een aantal first features in hebben. Want ik juist ook om die reden, omdat je... Het zijn in dit geval ook, denk ik, alle drie redelijk autobiografische films. Of er zitten zeker autobiografische elementen in. Dus dit zijn ook drie verhalen die er volgens mij ook echt uit moesten. En dat de makers, dat het echt passieprojecten zijn. Heel vaak zijn debuten soms wel overvol. Dat je denkt, hè, dat soms denk ik ook dat mensen maar denken van nou, dit is mijn eerste film, ik wil er alles in stoppen. Want wie weet kan ik hierna wel nooit meer iets maken. Maar ik denk dat deze drie toch alle drie wel. Wel ook een zekere vorm van beheersing hebben. Dat ze gewoon de films niet overvol gemaakt hebben. Maar dat ze gewoon ook echt bijzonder zijn in de manier waarop ze hun verhaal vertellen. Oh. En ja, ik heb. Voor mij is voor Previously ook belangrijk dat De verhalen zowel qua inhoud als qua vorm bijzonder zijn. En je ziet ook in alle drie de films dat ze, ja, dat ze ook inderdaad wat experimenteren met hun vormtaal. Dat ze gewoon heel veel verschillende tempowisselingen hebben bijvoorbeeld. Of gewoon juist dingen durven die je misschien op een wat gevorderde periode in je carrière niet zo gauw zou durven.
0: Laten we nog even kort, want je had On a String, wilde je wat langer bespreken. Natuurlijk vanwege de klassieke muziek. Dat is dan leuk voor NPO Klassiek natuurlijk. Maar we hebben ook nog heel kort dan even tijd voor Dichanova en Bushra. Laten we beginnen met Bushra, want dat vond ik eigenlijk ook wel een opmerkelijk product. Van Orhan Barki en Meryem Benani. Dat is een animatiefilm.
1: Ja, en geen gewone animatiefilm. Het is ook met een bijzondere 3D-animatietechniek gemaakt. En ook in het geval van Benani was het zo dat zij in de coronatijdperk gewoon op internet is gaan experimenteren met het maken van filmpjes. Ook met, want zij kiest er dus eigenlijk ook voor om niet alleen animatie te kiezen, maar ook geen mensen. Het zijn wel menselijkachtige personages, maar ze zijn allemaal dieren. Ja.
0: Het gaat over homoseksualiteit, dat is een taboe. Zij is Marokkaans en ze komt uit Casablanca, maar zit dan tenminste de hoofdpersoon in New York en probeert met haar moeder eigenlijk in gesprek te komen over haar geaardheid. Is het ook vanwege het taboe, denk je, dat er geen mensen in figureren, maar dat ze allemaal dieren zijn?
1: Nou, ik denk dat ze juist het taboe er vooral van af wilden halen op die manier. Dus gewoon van, als je menselijke figuren zou hebben gekozen, dan wordt er meteen gekeken van, is het een man of is het een vrouw? En als je dieren kiest, abstraheer je het ook op bepaalde manieren. En ik denk dat een hele mooie en goede keuze is geweest.
0: En dan tot besluit nog heel even kort Dichanova. Ja. Dat gaat over de 19-jarige Leonardo. Die volgen wij op zijn pad als student in Siena. En wat was voor jou in twee zinnen de bekoring van deze film? Waarom is die aantrekkelijk voor onze luisteraars, denk je?
1: Nou, wat misschien wel belangrijk is om te zeggen, is dat hij geproduceerd is door de bekende regisseur Luca Guadagnino. En daar heeft hij als assistentregisseur bij gewerkt op een van zijn eerdere films. En Guadagnino heeft hem ook in staat gesteld om deze film te maken. En daarom zei ik daar straks ook van dat het productieproces verschillend was. Deze film is gedraaid op 35 mm. En de meeste films worden nu natuurlijk digitaal gemaakt. En zeker als debutant ontkom je daar bijna niet aan. De film van On a String is echt voor iets meer dan een ton gemaakt. En ook Bushra is voor heel weinig geld gemaakt. Maar Dichanova is echt wel een wat duurdere productie. Maar dat zie je er ook, vind ik, wel aan af. De kleuren en de sfeer van de film, omdat het op 35 gedraaid is, is echt heel erg mooi. En we volgen inderdaad een jongen die nog niet zo heel goed weet wat hij wil.
0: En ook een beetje een eikel is op een bepaalde manier. Nou, dat is eigenlijk wel grappig.
1: Ja, nee, ja. Het is niet de meest sociale persoon.
0: Nee.
1: Maar het is wat ik ook erg leuk vind aan die film is de verplaatsingen. Hij begint gewoon in Palermo, hij gaat naar Londen, dan gaat hij terug naar Italië. En dat wordt ook heel mooi in beeld gebracht van we gaan weer naar een ander land toe. En ja, je ziet hem gewoon zijn weg.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: En je kunt die films later ook nog bekijken via de iFilm Player. Nou, voor René Wolf zit het erop. Heel fijn dat je hier was dus. Maar wij gaan nog even door tot de klok van achten. Veel muziek tot die tijd. En aan het einde van ons programma ook nog een fragment uit het luisterboek Stiekem Hooglied met accordeonduo Touac. Nu eerst muziek van Camille Saint-Saëns. Als het over film gaat. Hij was de eerste Franse componist van naam die in 1908 voor dat medium componeerde. Namelijk bij de stille film L'Assassinat du Duc de Guise. En die kun je bekijken op YouTube. Nu een ander filmisch werk van hem, namelijk een deel uit zijn vijfde pianoconcert, ook wel bekend als zijn Egyptische. Saint-Saëns was een globetrotter en hij schreef dit werk tijdens een wintervakantie in Luxor. Maar je kunt er ook impressies in horen van de andere reizen die hij maakte naar Algerije, Sri Lanka, Brazilië enzovoort. Dus ik zou zeggen, laat je lekker meevoeren.

Dat was een arrangement van Pequeño Zarda van Pedro Iturralde. En je hoorde het Tippett Quartet. En daarvoor dus van Camille Saint-Saëns. Een deel uit zijn concert voor piano en orkest nummer 5. Zijn Egyptische, het tweede deel om precies te zijn, gespeeld door de City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo met Stephen Hough op piano.

0: Dat waren Théotime Langlois, de zwarte viool en Thomas Dunford luid met de sonate nummer 11 uit het premier livre, de sonate à violon seul et la basse van Henry Eccles. En dan zijn we alweer zo'n beetje aan het tegen het einde van Opium. We sluiten Opium deze week af met fragmenten uit het luisterboek Stiekem Hooglied, gemaakt door accordeonduo Toewak op een tekst van Peer Wittenbols. Stiekem Hooglied was eerder te zien als voorstelling en gaat over een man en een vrouw die elkaar tijdens een slapeloze nacht op zee ontmoeten. Ze zijn allebei diep ongelukkig in de liefde en daarover delen ze hun geheimen met elkaar. Hoe zijn die relaties eigenlijk precies mislukt? Nou, vanavond vertelt de vrouw haar verhaal.
1: Ik weet nog dat ik ergens op straat een man zag. Zo mooi. Zo leuk om te zien. Precies waar ik op val. En ik weet nog dat ik dacht, die zou het kunnen zijn. De liefde van mijn leven. En pas een halve seconde later zag ik dat het mijn eigen man was. En ik was even zo blij voor hem dat ik kennelijk keek naar mannen als hij. Dat hij nog altijd mijn type was. En het was toevallig dat ik hem zag. Ja, hij was in de stad, ik was in de stad. Maar ja, de stad is groot. Hij staat voor de etalage van een viswinkel. Geen winkel waar je vis haalt. Was dat maar waar. Een winkel voor de sportvisser. Zie ik hem daar eindeloos naar die hengels staren. Dobbers, viskrukjes, lokka's, haakjes, nog meer dobbers. En ik denk niks voor hem, sportvissen. En ik denk, waarom weet ik daar niks van? En ik denk, wat raar, sportvissen. En ik draai me om en ik loop weg. Terwijl, toen ik net zag dat hij het was, ik nog dacht, ik loop naar hem toe. Handen op zijn ogen, ra-ra, wie ben ik? Nee, in plaats daarvan draai ik mij om en loop ik van hem weg. En ik weet nog dat ik schrok van mezelf, omdat ik het zo heerlijk vond om hem daarachter te laten. Bij zijn werphengels en zijn visdraad en zijn weet ik veel wat ze daar verkopen. Wil ik ook niet weten. En ik denk, als jij dan met alle geweld je vrije tijd wil doorbrengen voor de etalage van een viswinkel, ga dan vooral je achterlijke gang. Maar dan wel zonder mij, klootzak! En ik denk, waar komt deze boosheid nou ineens weer vandaan? Een minuut geleden was ik nog zo blij dat die mooie onbekende, dat jij dat was. En het rare is, vanaf dat moment is het alleen maar minder geworden tussen ons.
2: En heeft hij die hengel nog gekocht?
1: Nee.
2: En heb je het hem ooit verteld? Dat je hem daar zag staan? En wat je toen dacht?
1: Ja, wat had ik moeten zeggen? Jij stond daar voor een sportviswinkel en ineens vond ik jou nogal stom.
2: Ja, zo ging het toch?
1: Ja, maar dat snapt toch niemand? Snap jij het?
2: Een beetje. Maar ik zie aan je dat het zo was.
1: Ja, zo was het, ja. En vanaf dat moment keek ik steeds vaker naar hem alsof hij een vreemde was. Dan keek ik naar hem en dan dacht ik, God, wat zou ik nou vinden van deze man als ik niet al 100 jaar met hem getrouwd was? En hij droeg niet deze kleren die ik voor hem heb uitgezocht. En hij had niet dat baardje omdat ik hem dat zo leuk vind staan. En we wonen niet toevallig in hetzelfde huis.
0: Dat waren acteurs Ariane Schluter en Ali Ben Horsting met het verhaal, of een fragment uit het verhaal Stiekem Hooglied. Morgen een nieuw fragment eruit. Het is een luisterboek gemaakt door accordeonduo Toewak. En Stiekem Hooglied is een tekst van Peer Wittenbols en het geheel is ook op Spotify te vinden. Meer informatie vind je bovendien op toewak.nl. Morgen opium met Bijtske de Jong. Ze gaat praten met Rina Govers. Met haar duikt ze de wonderenwereld van de vioolbouw in. Daar valt nu een podcast over te beluisteren. Maar eerst kun je van Bijtske genieten in het avondconcert. Zo meteen na achten. En zelf ben ik er volgende week weer. Ik wens je nog een heel fijne avond en graag weer. Tot dan. Doeg!

0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert brengt je een avond met melancholische en opzwepende muziek. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam hoor je trio Pantoum, een van de meest veelbelovende pianotrio's uit Frankrijk. Luister mee, vrijdag vanaf 8 uur, trio Pantoum in het Zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
4: Klinkt als een soort spookverhaal.
5: Dat is wel gebeurd.
3: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen en een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag 1,5 jaar geleden. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd in mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is gemaakt. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren, worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: NPO Radio 1 zit bovenop de toer.
6: Van der Poel.
5: Met iedere dag vanaf 2:00 middags.
6: Die haalt uit.
5: NOS Radio Tour de France.
7: En daar gaat hij nog één keer staan.
5: 3 weken lang.
6: Deze man die kent alleen maar energie.
5: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
5: NOS Radio Tour de France.
6: Alleen maar energie.
5: Op NPO Radio 1.
11: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
12: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
13: Klinkt als een soort spookverhaal.
14: Ja, is wel gebeurd.
12: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister app.
0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Bijtske de Jong.
15: Goedenavond. 5 dagen lang vormde Zutphen vorige week het decor van een groot barokfestival. Op verschillende, vaak mooie historische locaties vonden er concerten plaats. En ook masterclasses, lezingen en muzikale wandeltochten. Afgelopen zaterdag waren de microfoons van de NTR bij 1 van de concerten van dat festival. Een concert van het Nederlands ensemble Black Pencil. Dit ensemble bestaat uit een blokfluitist, een panfluitist, altviolist, accordeonist en een slagwerker. Bijzondere combinatie instrumenten dus, met een scala aan klankmogelijkheden, dat zal je zo meteen horen. Dit ensemble speelde zaterdag een concert met als thema op het kruispunt van Oost en West. Een programma gebaseerd op de Codex Caioni. Dat is een bundel muziek die werd verzameld door de monnik Johannes Caioni. Een monnik die leefde in de 17e eeuw en werd geboren in wat nu Roemenië is. En deze monnik kreeg van zijn leraar een verzameling muziek en besloot om er meer composities bij te zoeken, om de verzameling completer te maken. En deze verzameling, met maar liefst 346 stukken, is nu bekend als de Codex Caioni. En daarin zitten werken van bekende namen zoals Claudio Monteverdi en Orlando Di Lasso, maar ook wereldlijke liederen en opzwepende Roemeense volksdansen. Black Pencil nam een selectie uit de muziek van de Caioni Codex als leidraad voor het concertprogramma zaterdag in Zutphen. Als eerste zijn dit drie dansen uit de Codex van een onbekende anonieme componist.

Dansen van anonieme componisten, overgeleverd in de Codex Kajoni uit 1670. Hier uitgevoerd door het Nederlandse ensemble Black Pencil. Jean Hotteterre was een Franse componist uit de 17e, begin 18e eeuw. Uit een familie van muzici en instrumentenbouwers. En hij schreef het volgende werk, La Noce Champêtre, oftewel de Plattelandse Bruiloft.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het ensemble Black Pencil speelde La Noce Champêtre van Jean Hotteterre. Afgelopen zaterdag is dit opgenomen tijdens het Internationaal Barokfestival in Zutphen. Het ensemble ging hierna verder met een van oorsprong Scandinavisch lied over een historisch gevecht dat plaatsvond in 1612. Een groep Noorse boeren viel een groep Schotse soldaten aan die onderweg waren om Zweden te helpen vechten tegen de Nooren. En dat legendarische gevecht is veel gebruikt in gedichten en liederen uit die tijd, waaronder dus het lied dat je zo hoort in een instrumentale bewerking. En daarna komen weer twee werken uit die Kajoni-codex, waar ik het eerder over had, van anonieme componisten. Allemaal gespeeld dus door Black Pencil.

Muziek van anonieme componisten uit de Codex Caioni, gespeeld door Black Pencil. Verder met de sonate van de Schotse componist John Reed, zijn Cantabile Moderato. En daarna een aantal volksliederen, Ai che mi rio d'amor, Isaacson Folksong en The Flags of Dublin.

volksliederen gespeeld door Black Pencil. Afgelopen zaterdag opgenomen tijdens het Internationaal Barokfestival in Zutphen. Dimitri Cantemir was een Moravische prins en filosoof, historicus, geograaf en componist uit het eind van de 17e, het begin van de 18e eeuw. Net als Johannes Kajoni, waar ik eerder over vertelde, was ook hij een verzamelaar van muziek. En dankzij hem zijn 350 instrumentale stukken bewaard gebleven, die hij publiceerde in door hemzelf ontwikkelde muzikale notatie, anders dan de westerse muzieknotatie. En daar hoor je zo eerst iets van. En daarna speelt Black Pencil weer een werk uit die Codex Kajoni. Dat is dus die verzamelbundel van Johannes Kajoni. En vervolgens hoor je nog een werk van Telemann, een deel uit zijn overtuur Burlesque.

Je luisterde naar de Overture Burlesque van Telemann. Een deel daaruit. Uitgevoerd door Black Pencil. Ja, en dit was het laatste werk op het programma van dit concert. Afgelopen zaterdag in Zutphen. Bij het Internationaal Barok Festival in Zutphen. Maar er kwam nog een toegift. Ook van Telemann. Le Moscovite uit de Suite Les Nations. Muziek waarbij Telemann zich liet inspireren door Russische opzwepende dansen.

0: Met dit korte werk van Telemann als toegift sloot Black Pencil op 4 juli afgelopen zaterdag dit concert van het Internationaal Barokfestival in Zutphen af. En een gedeelte van dit programma bracht Black Pencil een paar jaar geleden ook uit op CD. Dat is het album Come Out Kayoni.
1: Het zomeravondconcert. Met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.
0: Afgelopen vrijdag liet ik in het zomeravondconcert een opname horen van een concert van de Duitse pianist Severin von Eckartstein, opgenomen op 20 juni dit jaar tijdens het Mozartfestival in Würzburg. Toen hoorde je de eerste helft van het concert tot de pauze. Vanavond laat ik de tweede helft horen. Von Eckartstein vervolgde na de pauze zijn recital met een werk van Mozart. Dat wil zeggen een kort pianowerk dat aan Mozart wordt toegeschreven, maar waarvan niet helemaal zeker is of het echt Mozart was die het heeft geschreven. Het is de Pastoral Varié, zoals de titel al aangeeft, een werk waarbij je eerst een thema hoort en daarna allemaal variaties op dat thema. En dat is een vorm die Mozart heel veel heeft gebruikt. Dus wat dat betreft kan het heel goed van Mozart zijn. Dit is Severin von Eckartstein.

mogelijk van Mozart. Deze pastoraal varié, hier gespeeld door Severin van Eckartstein. Gespeeld op 20 juni dit jaar tijdens het Mozart Festival in Würzburg. En bij dit concert speelde Severin van Eckartstein niet alleen muziek van Mozart, maar ook van componisten die een bijzondere band met Mozart of met Mozarts muziek hadden. In het geval van de componist van wie je hierna een werk hoort, is dat de volgende band. Herman Zielger is de componist. En die is zijn carrière is op twee manieren aan Mozart verbonden. Toen Zielger afstudeerde in Frankfurt in 1897, kreeg hij de Mozartprijs uitgereikt, bedoeld voor veelbelovende jonge componisten. En in 1922 richtte Zielger het Würzburg Mozart Festival op. En dat is dus het festival dat nog steeds bestaat en waar dit concert ook onderdeel van is. Nou, van deze Herman Zielger en dus oprichter van het festival hoor je het eerste deel uit zijn pianowerk Klängen der Nacht. Langzaam schrijtend heet het deel.

Een deel uit Klengen der Nacht. Muziek van Herman Zilger. En deze Herman Zilger richtte dus het Mozart Festival in Würzburg op in 1922. Dat festival bestaat nog steeds en vond vorige maand voor de zoveelste keer plaats. En dit concert van Severin van Eckerstein was dus onderdeel van dat festival. Nou, na Zilger speelde van Eckerstein een werk van een van zijn tijdgenoten, van Zilger dus, Nikolai Medtner. Medtner schreef vooral veel werken voor piano, 14 pianosonates, 3 sonates voor piano en viool, 3 pianoconcerten, 1 pianoquintet, 2 werken voor, 2 piano's en dan nog een heleboel korte pianostukken. En dit is zo'n kort pianostuk, een van zijn 2 sprookjes, opus 48.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

pianist Severien van Eckerstein speelde een van de twee sprookjes opus 48 van Nikolai Metner. En dat deed hij op 20 juni dit jaar tijdens het Mozart Festival in Würzburg. Uit ongeveer dezelfde tijd, ook uit Rusland, komt Sergei Prokofjev. En van Prokofjev speelde Severien van Eckerstein een selectie uit zijn pianostukken die gebaseerd zijn op zijn ballet Romeo en Julia.

Een selectie uit de pianostukken die gebaseerd zijn op het ballet Romeo en Julia van Prokofjev. Gespeeld door pianist Severin von Eckartstein. Dat deed hij op 20 juni dit jaar tijdens het Mozart Festival in Würzburg. Severin von Eckartstein trakteerde het publiek nog op een toegift. Een kort pianowerk van een 20-jarige Mendelssohn. Op zijn 20ste reisde Mendelssohn naar Wales. Met de intentie om uiteindelijk verder te reizen naar Ierland. Maar door het slechte weer heeft hij Ierland nooit bereikt. In Wales verbleef hij bij de familie Taylor. Op het platteland vlakbij een rustig beekje. En dat kabbelende beekje verwerkte hij vervolgens in een compositie. In deze compositie.

Van Felix Mendelssohn was dit The Rivulet. Nummer 3 van zijn pianowerken opus 16. Geïnspireerd dus door een kabbelend beekje in Wales. Gespeeld hier door Severin van Eckartstein. Je hebt geluisterd naar het concert dat hij gaf op 20 juni... tijdens het Mozart Festival in Würzburg.

Dat was strijkkwartet nummer 2 van Prokofjev, gespeeld door het Kalidor String Quartet. Morgenavond, dan hoor je in het zomeravondconcert een opname van het West Cork Chamber Music Festival van een kleine 2 weken geleden. En toen stond ditzelfde Kalidor String Quartet op het podium met een strijkkwartet van Beethoven. En bij dit concert klonk ook muziek van Silvestrov en van Prokofjev. En morgenavond klinkt in het zomeravondconcert ook een concert van een ander festival. Het International Sacred Music Festival uit het Zwitserse Fribourg. De Gesualdo Six bracht toen muziek van onder meer Bird, Tavener, Lasses, De Morales, Gesualdo en Telles. Tot Passaggio Late Night begint. Vanavond met Karel den Hertog is dit de Gesualdo Six. Met delen uit de Lamentaties van Jeremia. Van Thomas Telles.

Er is een melding van een spookrijder. Rijd je op de A4 Amsterdam-Den Haag, dan kom je tussen Nieuw-Vennep en Roelof Arendsveen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A4 Amsterdam naar Den Haag, dan kom je tussen Nieuw-Vennep en Roelof Arendsveen een spookrijder tegen.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Vanmiddag ging in Hongarije de nieuwszender van de publieke omroep op zwart. En kort daarna verscheen de tekst: de publieke omroep mag niet liegen. Onze excuses dat we dit toch jarenlang hebben gedaan. Het is onderdeel van de hervormingen die de nieuwe Hongaarse premier Magyar had aangekondigd. De corrupte en propagandistische erfenis van Viktor Orbán wordt beetje bij beetje ontmanteld. Inmiddels vertoont de zender speelfilms. Ook het nieuws van de publieke radiozender is stopgezet. In plaats daarvan klinkt er Radio Bartok. Om dit nieuws werd vanochtend op ons eigen Radio 1-journaal een beetje besmuikt gegniffeld. Stel je toch eens voor, alsof NPO Klassiek zou klinken op Radio 1. Nou, stel je eens voor. Misschien een leuk experiment. Een week lang geen nieuws. Geen dreigende oorlogen, anti-AZC-demonstraties. Geen spierballen taal van de alfa-mannetjes op de NAVO-top. In plaats daarvan klassieke muziek. Ik denk dat heel het land zich na een week een stuk beter voelt.

een klein beetje Radio Bartok hier op NPO Klassiek. Namelijk van Bartok, het tweede deel Gioco della Coppie uit het concert voor orkest van de Hongaarse geweldenaar. En je hoorde ook het Budapest Festival Orkest onder leiding van Ivan Fischer. Ja, en ik moest ook denken aan in mijn studietijd zat ik in het NJO en we deden een project met Herreweg als dirigent. En we deden het Beethoven vioolconcert op darmsnaren, klassieke stokken. Heel leerzaam. En de solist was de concertmeester van het orkest van Herreweg, Alessandro Motta. Niet zo'n bekende naam, maar wat speelde die man ontzettend mooi. Echt het langzame deel Beethoven. De hemel ging open. En degene naast wie ik zat, die zuchtte na een repetitie, na dat tweede deel, als iedereen in de wereld dit zou horen, zou het wereldvrede zijn. Ja, ik help het er hopen, maar tja, hoe zorgen we er nou voor dat iedereen zich door die muziek laat raken? Dit is ook mooi. De Oriental uit de Danzas Españolas van Granados. Open your heart.

vind het echt een hele mooie cd. Cellist Pablo Ferrandez en pianist Denis Kuzugin. Met allemaal prachtige, kleine, romantische pareltjes. Zoals deze van Enrique Granados. Ja, wereldvrede door naar muziek te luisteren. Volgens Alexander, die appt. Misschien dan als we allemaal naar Bob Marley luisteren. Ja, dat zou ook lekker zijn, denk ik. Maar nu even iets anders.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, ik ben een beetje op reis. In de voetsporen van het Roma en Sinti volk. Oorspronkelijk komen die uit Rajasthan in India. Die zijn in de loop van 1000 jaar zijn ze westwaarts getrokken. En overal waar ze kwamen, hebben ze hun muziek doorgegeven. En ook de muziek van waar ze waren in hun eigen muziek opgenomen. Daar is een hele mooie documentaire over gemaakt, Lacho Droom. Die gaat over die reis en over die wisselwerking van muziek. Een aanrader. En die film was voor ons ook een inspiratie voor mijn trio om ook die reis te maken. Dus wij zijn op een gegeven moment in een busje gestapt en zijn naar Oost-Europa, Turkije, Iran, Pakistan en India gereden op zoek naar muziek. En de komende weken volg ik dat spoor een beetje. We zijn in Oost-Europa. Vorige week heb ik iets laten horen van Fanfare Tjokalia, een zigeuner brass band. Dat is wel een van de bekendste. En het mooie is, wij hebben het dorpje opgezocht waar die fanfare vandaan komt. Het dorpje Sejepradjin, vlakbij de grens met Moldavië. En we kregen een warme ontvangst. Het hele dorp profiteerde van het succes van de band. De huizen werden opgeknapt, de kerk werd opgeknapt. Ja, het was een hele open, warme sfeer. Hoe anders was dat in het dorpje van Taraf de Haidouks. En Taraf de Haidouks, die hoor je ook in die film Lacho Droom. En Taraf de Haidouks is een van die andere bands, ensembles die op een gegeven moment wereldwijd beroemd werden en echt over de hele wereld toerden. Het is zelfs zo, Johnny Depp, je weet wel, van Pirates of the Caribbean, die was enorm fan van Taraf de Haidouks en die vloog ze af en toe over voor een privéfeestje. Groot succes dus, vele cd's gemaakt. Ze kwamen uit armoede, echt vanuit discriminatie, een klein dorpje, golfplaten. En ze kregen groot, groot succes. Maar toen wij in dat dorpje in de buurt van Boekarest waren, toen bleek dat al het geld dat met die tours werd verdiend ging op aan dure kleren, een Rolex en dure auto's. Schrijnend contrast met de armoede van de achtergebleven vrouwen en kinderen. We kregen een klein beetje een onheimisch gevoel. Maar toch, die muziek, zeker van die eerste cd's, die heeft nog een rauw randje waarin dat leven, het zware leven als Roma of als Sinti in Oost-Europa doorklinkt. Dit is Taraf de Haidouks.

Taraf de Haïdouks. Ja, geweldige band. Ze toeren nog steeds. Ja, de wisselingen. Of de band is wel van samenstelling gewisseld. Maar ze bestaan, ze toeren. Lang geleden hoor dat ik dat in dat dorpje was. Wie weet, is het nu heel anders. Terug naar Nederlandse bodem. Met dit concert voor piano en orkest uit 1948. Tweede deel Lento. Van Juriaan Andriessen. Dat is de broer van. De broer van Louis. Dus je had vader Hendrik. Ook een prachtige componist. En zijn twee zoons, Juriaan en Louis, die componeerden. En dit is Juriaan, de iets minder bekende Andriessen. Maar dit is mooi.

0: pianoconcert van Juriaan Andriessen met David Kuiken aan de piano.
1: P.S. Schrijft u me snel uw altijd toegewijde
0: Wolfgang Amadeus Mozart. Want Mozart was niet alleen een geniale componist. Hij was ook een virtuoos brievenschrijver. En daar hebben we gelukkig heel veel bewijzen van. Heel veel brieven zijn overgeleverd. Brieven aan zijn vader, zijn moeder, zijn zus, opdrachtgever, zijn vrouw. En de komende tijd hoor je in Passaggio Late Night brieffragmenten waarin Mozart aan het woord komt. Acteur en cabaretier Owen Schumacher kruipt in zijn huid. Het is 1777. Mozart is volwassen en heeft het zelfstandig reizen ontdekt. Zoals een student tegenwoordig backpackt. In Mannheim heeft hij het erg naar zijn zin. Hij verblijft er enkele maanden in het gezelschap van Christian Cannabich, de concertmeester van de Hofkapel van Mannheim, in afwachting van bericht of hij een vaste aanstelling krijgt. Mozart lijkt het allemaal niet veel te interesseren en zijn vader reageert dan ook woest op de quasi-oprechte boetedoening in deze brief aan het thuisfront.
2: Wolfgangs woorden. Het leven van Mozart in brieven.
3: Mannheim, 14 november 1777. Ik, Johannes Chrysostomus Amadeus Wolfgangus Sigismundus Mozart, beken dat ik eergisteren en gisteren, en al vaker, pas 's nachts om 12 uur ben thuisgekomen. En dat ik vanaf 10 uur tot de genoemde tijd in het gezelschap van Cannabich en zijn gemalin en dochter, de penningmeester en 2 muzici, alleen maar vieze rijmpjes heb zitten maken, zonder enige moeite. Ik had me zeker niet zo goddeloos gedragen als onze raddraaister, Elisabetta Cannabich, me daartoe niet had opgehitst. En ik moet toegeven dat ik er veel schik in had. Ik beken al mijn zonden en wandaden uit de grond van mijn hart. En in de hoop ze vaker te moeten opbiechten, ben ik vastbesloten het al dus begonnen zondige leven zo verder te leiden. Wolfgang Gottlieb Mozart.

Ja, heerlijk, zo'n brief. Eindelijk onder de vleugels van papa vandaan. In Mannheim met vrienden en dan de studentikoze recalcitrante toontje. Lekker laat naar bed, vieze grappen maken, waarschijnlijk ook wel een drankje. Heerlijk om te lezen, leuk. En de muziek die hij in die tijd schreef, die is levenslustig. Bijvoorbeeld dit derde deel Rondo Allegro uit de Sonaat voor piano nummer 9. Hier gespeeld door Marie-Jean Pirsch. Ja, en hij was dus op bezoek in Mannheim. Dat had een geweldig orkest. Concertmeester aldaar was Christian Cannabich. Maar dat was ook een componist. Dus dit zijn twee delen uit symfonie nummer 55 van Johann Christian Cannabich.

0: Johann Christian Cannabich die de bloemetjes buiten zette met Mozart toen die hem opzocht in Mannheim. Je hoorde hier het barokorkest uit Freiburg onder leiding van Gottfried von der Goltz.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.
0: En met muziek van Kevin Siddiqui, een gitarist, klassiek opgeleid, maar ja, hij zoekt de grenzen van het genre op. Hij heeft een prachtige plaat gemaakt, samen met een accordeonist, Jean-Louis Martinier. Ook zo'n alleskunner die zich door alle genres heen beweegt. En zij brengen op die plaat een hommage aan verschillende componisten. En dit is Schumansko, een Bulgaarse dans gecombineerd met muziek van Schumann.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Bekentenis. Met zoveel liefde heb ik van je gehouden, dat, nu ik bijna je vergeten ben, zelfs het zeggen van je naam mij is gebleven een liefkozing waar ik dagen op kan leven. Slechts een herinnering is mij behouden. Hoe op het plein bij het honinglied der linden, vanuit de schaduw over witte straten je aankwam lopen, speelse zomerwinden, sloegen de zijde van je lichte gele kleed tegen het ranke lichaam en je ogen waren van heimwee raadselig verwijd. Hoeveel zomers zijn sindsdien vervlogen. Met zoveel liefde heb ik van je gehouden, dat, nu ik bijna je vergeten ben, het een liefkozing der lippen is gebleven, je naam te zeggen als ik eenzaam ben.

Dat was Five van John Cage. Uitgevoerd, moet ik even zoeken, door het SWR Vocaal Ensemble Stuttgart onder leiding van Marcus Greed. Ja, prachtig. En ik moet nog even de administratie bijwerken. Daarvoor hoorde je het gedicht Bekentenis van Hans Warre uit zijn bundel Pastoraal uit 1946. En daarvoor hoorde je het pianoquintet, het tweede deel van Robert Schumann door Adam Laloum, piano bij het Quatuor Ensemble. En dat brengt ons bij de ene laatste muziek. En dat is Telemann. Daarna kom ik nog even terug voor een perceuse.

Ik hou wel van de muziek van Georg Philipp Telemann. Ontzettend veel geschreven. Het schijnt dat als je zijn oeuvre, wat hij heeft nagelaten, wat wij kennen, als je dat laat overschrijven door iemand met de hand, zoals Telemann dat natuurlijk ook met de hand moest schrijven, dat je dan een leven lang bezig bent. En Telemann moest het ondertussen ook nog verzinnen en uitvoeren. Het is ongelooflijk, een veel componist. Misschien was hij wel beroemder geworden als hij niet zoveel geschreven had. Dus als je alleen de 10% allermooiste werk van Telemann bewaart en uitserveert, dat hij misschien wel net zo'n status had als Bach, wie weet. Dit was het concert voor fluit, strijkers en basso continuo. Met op de fluit Wilbert Hazelzet. Samen met Musica Antica Köln onder leiding van Reinhard Goebel. Die trouwens andersom speelt. Dus viool niet links, maar rechts. Nou ja, vertel ik een andere keer nog wel. Dit is de berceuse voor vannacht, waarmee ik je de nacht instuur van Saint-Saëns. Slaap lekker, rust zacht.

0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert brengt je een avond met melancholische en opzwepende muziek. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam hoor je trio Pantoum, een van de meest veelbelovende pianotrio's uit Frankrijk. Luister mee, vrijdag vanaf 8 uur, trio Pantoum in het Zomeravondconcert, hier op NPO Klassiek.
1: Gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
2: Houdt u ook zo van pianomuziek? Kom naar Zomerfestival Klassiek. 6 jonge toppianisten brengen warme klanken in een koele zaal. 10 tot en met 12 juli, Hotel van de Valk in Vught. Kaarten en gratis masterclasses, zomerfestivalklassiek.nl.
3: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog. Is nu overal verkrijgbaar.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
5: Hier, moet je opletten.
4: Chocomel?
6: Sloopmelk.
4: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
6: Sloopmelk.
4: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgskij's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Vers aan tafel.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
8: Vers
9: aan tafel.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers
9: aan tafel.
10: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van donderdag 9 juli. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat de aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moest de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. En daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.